Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkseweg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: jouw stadsradio.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad.
0: 100% Haags.
1: Met nu
0: Haagse muziek.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag.
0: Met interviews, live muziek en optredens.
1: Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard.
0: Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.
1: Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Bij ons in de stad ook. Temperatuur kan misschien wel oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of in de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te gaan dalen en kan het gaan regenen. Den Haag wil dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavish Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer, ik was er eigenlijk al mee begonnen, maar goed, ik sluit er ook mee af. Een frisse ochtend is het wel na een koele nacht. Temperaturen zijn op dit moment zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het dus misschien wel 32 graden met veel zon. Misschien een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is de eerste maandag van augustus alweer. 3 augustus is het vandaag en het is momenteel 12 minuutjes over 7. Nou, als jij nog steeds vakantie aan het vieren bent, dan wens ik jou natuurlijk een heerlijke vakantiedag. En hoop ik dat jij nog even jezelf kan omdraaien in bed. Ben je op dit moment al aan het werken en heb jij geen vakantie? Ja, dan ben je een echte strijder. En zo ben ik ook een strijder en strijd ik met jou. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat jij de ochtend lekker, fris en fruitig mag beginnen. Door de lekkerste muziek voor jou te draaien. En omdat ik ook een paar gasten heb vandaag. Die natuurlijk hartstikke leuk en interessant zijn. Maar eerst natuurlijk heerlijke muziek. We gaan zo meteen naar Jack Faded luisteren. Dat is een Haagse artiest naar Culture Vultures. Maar eerst Kensington met Living For. Van 7 tot 10 is dit de leukste ochtendshow van Den Haag.

Culture Vultures van Jack Faded. Lekker een haze artiest zo op de vroege morgen. Het is maandagochtend dus, de 1e van augustus. En het wordt vandaag weer warm. Ja, ja, ja, de temperaturen gaan weer boven de 30 graden. Het wordt vandaag ongeveer 32 graden. Nou, als jij op dit moment naar buiten kijkt of je hebt al de hond uitgelaten of een raampje opengezet, dan kan je bij jezelf denken, ja, vandaag wordt het vandaag zo warm. Omdat het is nu, ja, wat is het nu? Het is nu slechts 18 graden. De nacht was redelijk koel. Dat je bijna bij jezelf denkt, nou, ik weet niet of het 32 wordt. Nou, toch wel, als het goed is. Zometeen ga ik ook bellen met Huub Misee, dat is ons weerman. Dat is rond 9:10. En hij gaat ons ook even een overzicht geven van hoe de rest van de week er dan uit gaat zien. Want betekent dit dat we meer van die warme dagen krijgen? Of is het gewoon even zo'n dagje tussendoor? Ja, ik weet het nog niet helemaal, maar dat hoor je dus straks. Wat ik zelf altijd wel heel erg fijn vind als het dan zo warm wordt, is dat de nachten goed afkoelen. Want ik vind het dus echt verschrikkelijk wanneer het dus overdag warm is en 's nachts ook. Want ja, wanneer ga ik mijn huis dan koelen? En het is ook best wel, ja, ironisch eigenlijk. Want de meeste huizen hier zo in Nederland, die zijn gewoon gebouwd op warmte binnenhouden. Omdat, ja, Nederland is een relatief koud land. Nou, heel eerlijk, kunnen we dat nog zeggen? Zijn we dat nog de laatste paar jaren? Omdat, ja, het klimaat is toch aan het verschuiven. Of ja, wat het ook is. Het is de laatste tijd toch wat warmer. Dus ik krijg thuis af en toe dan die hitte er niet uit, joh. Het is er net uit. En dan vandaag gaat het er weer in. Nou, in ieder geval gaat het goed komen. Want ik ga vandaag na de show heel erg lekker rustig aandoen. Lekker veel water drinken. Gehydrateerd blijven. En vooral veel schaduw opzoeken. Nobody's Perfect. Davina Michelle. Oh, oh.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het doorrijden na een ernstig verkeersongeval op de Meppelweg. Bij de aanrijding in de nacht van donderdag op vrijdag raakte een motorrijder zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken bestelbus werd later teruggevonden en is in beslag genomen voor verder onderzoek. Let ook alvast op als je vaak over de President Kennedy-laan rijdt. Vanaf 11 augustus vervangt de gemeente de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot en met 13 november. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits moet je rekening houden met extra reistijd. En een opvallend verhaal uit Kijkduin. Het droomrestaurant Selene aan de boulevard zal nooit de deuren openen. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een huurachterstand van 1,5 ton. Daarmee komt een einde aan zijn plannen voor een luxe Surinaams fine dining restaurant aan zee. Dat meldt onze mediapartner Omroep West. En dan het weer van vandaag. Het wordt een echte zomerdag met volop zon en nauwelijks bewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 tot 32 graden. Dus goed smeren, genoeg drinken en haal lekker een ijsje tegen de verkoeling.
0: Het

0: daar is ze, om je dag goed te beginnen. Jouw girl op de AGFM, Sanchi.
1: Ja, je hoort het. Daar ben ik. Dankjewel, Hazesju. En het is tijd voor de...
2: Sanchi's Classic.
1: Inderdaad, het is tijd voor de Classic of the Day, Sanchi's Classic. En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2005. Ja, en zeg eens eerlijk, hoeveel mensen durfden vroeger niet op die ene persoon af te stappen die je zo leuk vond, die je kriebeltjes gaf? En misschien durf je dat vandaag de dag nog steeds niet. Want eerlijk is eerlijk, zodra iemand jou die gevoelens geeft, kan dat best wel spannend zijn. Maar ja, gelukkig hadden we destijds, en eigenlijk kan je het nog steeds gewoon aanzetten, hadden we de Sugar Babes. En hun had daar een hele simpele oplossing voor, namelijk Push the Button. Ja, en wist je dat dit een van de grootste hits was uit hun carrière? En in meerdere Europese landen stond dat nummer op nummer 1. Dus dat was echt een hele mooie doorbraak. Het is een echte popclassic. Ja, en dus met een boodschap die eigenlijk vandaag de dag nog steeds geldt. En vooral in de zomer. Want in de zomer is iedereen net een beetje leuker, net een beetje aantrekkelijker. En met dit nummer op durf jij gewoon de eerste stap te zetten. Dus ben jij van plan om aankomende week dan eindelijk op die persoon waar jij een oogje op hebt af te stappen? Dan is dit nummer helemaal voor jou. Push the Button van de Sugar Babes, Sanchi's Classic of the Day.

0: is Salavi, baby.
1: My Oh My, Criss Cross Amsterdam. En dit is zijn nieuwste track. En oh, wat een lekker nummertje zover in de zomer, hoor. Het is dus maandag de 1e van augustus, 3 augustus. 7:50 is het momenteel. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe jouw afgelopen weekend eruit zag. Nou, heb je zoiets van, ja, ik heb echt iets boeiends, iets interessants, iets leuks gedaan? Dan mag je dat laten weten. Dat kan jij doen door mij een app te sturen. Je mag appen naar 070-307-8899. En ik hoor heel graag de highlight van jouw weekend. Dat kan ook zo zijn als je denkt van, ja, mijn weekend, dat was echt gewoon zo fantastisch, zo lekker, zo heerlijk. Ik wil een nummertje aanvragen, dat mag ook. Dus je kan me appen naar 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen. Ik ben Bob Brinkman. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Bij ons in de stad ook. Temperatuur kan misschien wel oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of in de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te gaan dalen en kan het gaan regenen. Den Haag wil dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer, ik was er eigenlijk al mee begonnen, maar goed, ik sluit er ook mee af. Een frisse ochtend is het wel na een koele nacht. Temperaturen zijn op dit moment zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het dus misschien wel 32 graden met veel zon. Misschien een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is de eerste maandag van augustus, 3 augustus vandaag. Het is momenteel 8:05 en wij hebben de Ochtendshow tot 10:00. Dus ik vind het hartstikke gezellig dat jij op dit moment aan het luisteren bent. Het is natuurlijk weekend geweest en ik ben altijd op de maandag op zoek naar de leukste weekendverhalen. Dus je mag mij een appje sturen, dat kan naar 070-307-8899. En daarin hoor ik heel graag hoe jouw weekend was. En hoe jij het ook hebt overleefd. En voor vandaag, ja jongens, het wordt toch echt wel 32 graden. Dus zorg ervoor dat je je goed insmeert. En dat je alle drukke activiteiten of nu gaat doen, of laat in de avond. Want geloof me, jij wilt vanmiddag in die hitte niet bijvoorbeeld gaan stofzuigen of dat soort dingen. Nee, dat wil je allemaal niet. Dus neem advies aan en doe het lekker rustig aan.

0: New Religion van Bebbe en Faithless hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en soms moet je eerst de bodem raken om weer omhoog te kunnen klimmen. En Tobias van der Vergt, hij groeide op in Den Haag en kende een moeilijke periode. En nu deelt hij zijn verhaal in het boek De Bodem Bereikt, in de hoop anderen te kunnen laten zien dat herstel mogelijk is. Momenteel heb ik hem aan de telefoon. Goedemorgen, Tobias.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt dus een boek geschreven en de titel van je boek is De Bodem Bereikt. Kun je ons meenemen naar het moment waarop je dacht, nu moet mijn leven echt veranderen?
1: Ja, nou ja, ik heb dat punt eigenlijk meerdere malen in mijn leven gehad.
0: Ja.
1: En de laatste keer was dat ik op een punt stond dat ik eigenlijk bijna mijn leven was kwijtgeraakt. Ik bedoel niet dat ik dood zou gaan, maar gewoon dat ik gewoon dat voor mijn gevoel alles kwijt was.
0: Ja, dat alles letterlijk uit je handen glipte.
1: Ja, en toen heb ik daar over geschreven en dat is uiteindelijk best wel een lang verhaal geworden. En dat is wat het boek is.
0: Ja, en zo is uiteindelijk je boek De Bodem Bereikt ontstaan. Nou, je bent zelf hier geboren en opgegroeid in Den Haag, maar uiteindelijk heb je de stad wel...
1: Ik ben niet opgegroeid in Den Haag. Ik ben geboren in Den Haag. Ik ben opgegroeid in Nijmegen.
0: Oh, je bent opgegroeid in Nijmegen. Ja, want je bent op veel plekken heb je natuurlijk gewoond. In Den Haag, Nijmegen. Volgens mij zit je nu in Zeeland.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en heeft dat we reizen eigenlijk door Nederland dan ook te maken met jouw hele reis naar uiteindelijk dit boek?
1: Denk het wel. Ik heb meerdere keren mijn hoofd moeten stoten, zeg maar. En ergens heb ik ook wel al die ervaring meegenomen in mijn herstel nu, zeg maar. Dus ik denk dat het ergens wel nodig voor is geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en je schrijft zelf heel open over verslaving, sociale isolatie en alle problemen die daarbij komen kijken ook. Vind je het ook belangrijk om juist de moeilijke en kwetsbare momenten te laten zien aan anderen en ook dat anderen dat kunnen lezen?
1: Ja, dat was de opzet van het boek. Gewoon vanuit mijn eigen ervaring. Kijk, ik heb dan verslaving gehad en fysieke problemen en... Ja, gewoon een heel rijk verleden. Of ja, turbulent verleden bedoel ik. En ja, dat wou ik opschrijven en daarbij ook laten zien. Want ik hoop niet dat dit arrogant klinkt. Maar ik zie mezelf wel een klein beetje als een voorbeeld dat je er dus wel uit kan komen. Als je daar op de juiste manier in staat.
0: Ja, dus eigenlijk is het...
1: Van heel ver en... Ik ben er toch redelijk bovenop gekomen. En ja, ik hoop dat andere mensen dat ook kunnen.
0: Ja.
1: Want eigenlijk was het boek toch echt bedoeld voor mensen die zo wanhopig zijn dat ze eigenlijk het niet meer zien. Dat was eigenlijk mijn opzet. En kijk, dan die stoma. Daar kun je ook weer mensen mee bereiken. Dus ja.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk wil je laten zien van, joh, je kan natuurlijk op dat moment heel erg vastzitten en denken van, mijn leven valt letterlijk door mijn handen heen. Ik weet niet meer of het nog gaat lukken, maar uiteindelijk als je echt op de bodem zit, ja, lager kan je dan niet meer vallen, dat je dan alleen nog maar kan opstaan.
1: Ja, je kan altijd lager vallen. Het is denk ik belangrijk dat je zeg maar de handvatten pakt die je op dat moment hebt. En soms kan het voelen alsof je helemaal geen handvatten hebt. Maar ergens heeft, denk ik, iedereen wel iets waar die zich aan op kan trekken. En zo kun je heel langzaam naar een beter leven.
0: Ja, zolang je er zelf maar in blijft geloven.
1: Ja, je moet jezelf nooit opgeven. Als je jezelf opgeeft, dan wordt het heel moeilijk.
0: Klopt. Ja, ik zeg ook altijd van, jij moet het voor jezelf meer willen dan een ander... Want uiteindelijk ben je zelf degene die jouw leven leidt. En als er nu iemand aan het luisteren is en die ook zo'n gevoel heeft van... ja, weet je, ik voel af en toe geen uitweg meer. Ik zit echt vast in mijn situatie. Wat zou je diegene willen meegeven?
1: Nou, wat mij heel erg heeft geholpen is praten. Echt praten. Echt gewoon zeggen wat je dwars zit. En daar ook heel open over zijn. Kijk, en natuurlijk kun je niet met iedereen praten, maar het is belangrijk dat je meerdere personen hebt waar je echt open kunt stellen. Dan ben je in ieder geval de ontlading kwijt. Mm-hmm. En dan kan er misschien zelfs een oplossing worden gezocht. En dat kan ook een psycholoog zijn of zo. Maar je moet iets hebben van een klankbord, zeg maar.
0: Juist.
1: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En je moet natuurlijk vertrouwen hebben in jezelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat dat hele mooie woorden zijn. Tobias, ook, ik wil natuurlijk ook feliciteren met jouw boek. Want een boek schrijven, dat is natuurlijk niet niks. En voor iedereen die, waarvan ik denk van ja, die heeft ze misschien nu luistert en denkt van oh, ik ben geïnteresseerd in het boek. Kunnen mensen het boek al kopen?
1: Ja, het is verkrijgbaar via alle webwinkels. Volgens mij ook de boekenwinkels. En het heet De Bodem Bereikt.
0: Nou, dankjewel Tobias van der Vergt. En heel fijn dat jij zo open in jouw boek hebt willen schrijven hierover.
1: Dankjewel.

Je luistert naar de ochtendshow met Saint Gilles op Den Haag FM. Het is de eerste maandag van augustus, 3 augustus. Het is 5 minuten voor 8:30 en jij hoort het nummer Magnetic van Bauza.

0: Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: What time is it, man?

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De politie heeft de verdachte aangehouden voor het doorrijden na een ernstig verkeersongeluk op de Meppelweg. Bij de aanrijding in de nacht van donderdag op vrijdag raakte een motorrijder zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken bestelbus werd later teruggevonden en is in beslag genomen voor verder onderzoek. Let alvast op als je vaak over de President Kennedy-laan rijdt. Vanaf 11 augustus vervangt de gemeente de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot en met 13 november. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits moet je rekening houden met extra reistijd. En een opvallend verhaal uit Kijkduin. Het droomrestaurant Selene aan de boulevard zal nooit de deuren openen. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo het pand moet verlaten vanwege een huurachterstand van 1,5 ton. Daarmee komt een eind aan zijn plannen voor een luxe Surinaams fine dining restaurant aan zee. En dan het weer van vandaag. Het wordt een echte zomerdag met volop zon en nauwelijks bewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 tot 32 graden. Dus smeren, genoeg water drinken en misschien lekker jezelf trakteren op een ijsje.

0: Ja, echt. Ik voel me helemaal country. Maar dit is dus gewoon een Haagse plaat. Wildfire van Lonesome Malone. Ja, ik ken ze verder helemaal niet, maar hartstikke leuk, hartstikke leuk. En wat ook hartstikke leuk is, is dat het tijd is voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd dat gelijk het gevoel van de zon activeert. En dat past ook natuurlijk bij deze week, want we gaan lekkere tropische temperaturen in ieder geval vandaag tegemoet. En deze plaat gaat je daarbij helpen, want je bent gelijk op een terrasje met een drankje in je hand als je dan je ogen sluit en je hoort deze track. Het nummer heet Sorry Papi. Het is best wel een nieuw nummer. Geproduceerd door Topic en ingezongen door Becky G. En Becky G, dat is een artiest. Zij maakt zowel Engelstalig als Spaanstalige nummers. Dus daar staat zij onbekend. En deze samenwerking tussen die twee, ja, ik dacht dit is ook wel een beetje mijn zomertune. Ik heb dus nu twee zomertunes, maar dit is er eentje van. En dit is deze hele week te horen rond het uur van 10:50. Ja, lekker toch? Sorry Papi, plaats.

0: American Girls, Harry Styles, hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik heb het al net met jou erover gehad. Het wordt natuurlijk vandaag weer lekker warm weer. Ongeveer 30, 32 graden. Maar ik vraag me af wat er nu allemaal echt gaat gebeuren. En dat ga ik natuurlijk aan ons expert vragen. En dat is niemand minder dan Huub Musee. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, je hebt gelijk. Het wordt weer warm. Tot nou zeer warm zelfs alweer. Hè? En dat is al een klein beetje te voelen. Het is geen strak blauwe lucht. We hebben namelijk eigenlijk ook wel te maken met een lage drukgebied ten zuidwesten van de Britse eilanden. Maar die zorgt voor een zuidoostelijke luchtstroming met aanvoer van die zeer warme lucht. Nou, dat betekent dat het inmiddels al zo'n 20, 21 graden is in Den Haag. Het gaat oplopen tot 32, 33 graden, wie zal het zeggen. Later vandaag wordt de wind wat meer zuidwestelijk. Nou ja, dan zou het aan de stranden en aan de boulevards, kijk Duin, Scheveningen, wel iets minder warm kunnen zijn. 30, 29 graden. Maar het blijft dus op en top zomers vandaag. En ook droog met de zonnige periode naast de wolkenvelden. Vanavond ook opklaringen. Maar in de loop van de nacht kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Er gaat toch een storing passeren vanuit het zuiden. Nou, het is maar de vraag of die bui echt boven Den Haag komt of misschien wat meer naar het oosten. Dat moeten we gewoon afwachten. Maar goed, het zou kunnen. Is er iets dat echt droog moet blijven, dan moet je het vannacht binnenzetten. Het wordt vannacht niet kouder dan 20, 21 graden. Later vannacht. Vanavond is het nog tussen de 25 en 30 graden, dus heel warm. Een plaknacht en dan morgen opnieuw periode met zon. In de loop van de dag opnieuw misschien een enkele regen- of onweersbui. We hebben dan een zuidwest- tot westenwind en dan wordt het morgen ongeveer 30 graden. Dus dan is het ook nog warm. En bovendien is het morgen ook weer vochtig warm, dus dan is het echt een beetje drukkend warm. Woensdag voor veel mensen wat aangenamer, 25, 26 graden. Waarschijnlijk droog met zonnige periode. Donderdag en vrijdag is de kans op een bui ook nog niet groot. Het wordt dan wel iets minder warm, 23, misschien nog net 24 graden. Maar in het weekend lijkt het eigenlijk ook prima weer te blijven met geregeld zon en 23, misschien 24 graden. Nou, en zelfs volgende week lijkt het erop, maar daar kan ik volgende week maandag natuurlijk weer meer over vertellen.
0: Ja, top. Dus eigenlijk die warme dagen is een beetje dan tot woensdag, dan zakt het weer wat. Ja. Verwacht jij deze zomer dat we nog een hittegolf gaan krijgen?
1: Nou ja, goed, daar zitten we nu bijna wel weer in. Maar dan moeten we toch weer 3 dagen met 30 graden of meer krijgen. Dat gaat net niet meer lukken. En dat ziet er de komende tijd ook niet echt in. Maar dat het warm blijft en zomers, dat op zich, dat houdt nog wel een tijdje aan. Ja.
0: Nou, super, Huub. Ik ben weer helemaal goed voorbereid voor deze week. Ik weet in ieder geval dat ik mijn zonnebrandcrème ga inpakken en mijn zonnebril meeneem.
1: Ja, zou ik doen. Zeker, ja.
0: En dan ben ik benieuwd naar wat we volgende week weer allemaal gaan horen. En ik hoop toch wel een beetje iets meer regen, want vooral voor mijn tuin. Want ik word een beetje zat elke avond de tuin water geven.
1: Ja, dat hebben meer mensen en iedereen hoopt erop eigenlijk. Hè? Iedereen die wat verbouwt, die een volkstuin heeft, noem maar op. Nou, misschien de komende nacht, anders morgen misschien nog. Dus het zou nog een keertje best kunnen.
0: Dankjewel, Huub.
1: Ja hoor.
0: I don't wanna hurt Anouk. Lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji.

0: Kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Bij ons in de stad ook. Temperatuur kan misschien wel oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of in de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te gaan dalen en kan het gaan regenen. Den Haag wil dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavish Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer, ik was er eigenlijk al mee begonnen, maar goed, ik sluit er ook mee af. Een frisse ochtend is het wel na een koele nacht. Temperaturen zijn op dit moment zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het dus misschien wel 32 graden met veel zon. Misschien een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:07 en jij luistert nog steeds naar de Ochtendshow met Sanji. We zitten in het laatste uurtje, maar in dit laatste uur heb ik zometeen hoog bezoek. Nou, wil jij weten wie dat is? Blijf dan sowieso even luisteren, want ze zitten hier al helemaal klaar, deze heren. En ik ga je zo meteen eens verklappen wie dat zijn. Maar eerst, Love to Go.

0: Ja, ik heb net al een beetje verklapt. Ik heb vandaag hoog bezoek hier zo in de ochtendshow. Want drie Haagse namen, Chico, Ziggy en de Ragers, hebben de handen ineengeslagen. En ik vraag me af, ja, hoe is dat dan allemaal gegaan? Want ze hebben een nieuwe track, of ja, eigenlijk een soort remake track uitgebracht. En hier zo zitten bij mij Chico en Ziggy. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zegt ze in koor. Ja, allereerst natuurlijk, jij bent het voor mij. Daar kan je niet omheen. Dat nummer gaat onwijs lekker. Maar hoe is die samenwerking ontstaan?
2: Ja, dat is wel leuk gegaan, want we zaten in de studio bij Rebel. Ja. En Ziggy zat, ja, zat boven volgens mij en ik zat beneden. Of andersom, ja. We zaten in ieder geval in hetzelfde pand. En ik was met heel iets anders bezig. En toen kwam Ziggy eigenlijk beneden even voorbij. En yo maat, alles goed. En ja, ben jij aan het doen? Ben ik aan het doen? Nou, kijken. Hij zegt, kom eens boven even kijken. Ja, kom boven even kijken. En toen was hij bezig met deze plaat. Ja, en toen zei hij eigenlijk van... Wil je even het refrein even...
3: Ja, dan moet hij op.
2: Ja, moet je het refrein even doen. Ja, toen kwam het een, kwam het ander. En ik moet zeggen, het is mijn favorietste plaat van de Reigers. Dus voor mij was het ook wel een hele eer om echt te doen.
3: En hij zit sowieso in jouw repertoire. Dus het was natuurlijk... Het klopte gewoon.
0: Ja, het is best wel bijzonder. Want jullie hebben wel allemaal echt een andere muziekstijl. En
3: ja, klopt.
0: Hoe kan het dan dat dan toch zo goed werkt, die combinatie?
2: Haagse is Haags.
3: Haags is
2: altijd.
3: Ja,
2: Haags. Den Haag werkt altijd goed met elkaar.
3: Ja, klopt. En mijn vader die werkt met de Reigers ook. En die doet een mix en mastering voor hun muziek. En zij wilden een soort van clubversie hebben. Dus zodoende ben ik met hun in contact gekomen. En toen is eigenlijk een beetje is het idee ontstaan. En ben ik de studio in gegaan, eraan gaan kloten. En zodoende kwam Chico binnen lopen. En is het wat het nu is.
2: Ja, het werkt gewoon goed. En Haags is Haags. Haags werkt heel goed met elkaar. En die plaat, Jij bent het voor mij. Overal waar kwam studentenfeesten, wordt dat helemaal plat gespeeld. Of je nou in Doetinchem staat, in Enschede. Het maakt echt niet uit. In Groningen. Overal kennen ze die plaat van de Reigers.
0: Ja. Kijk, daar mogen we sowieso als hier zo als Den Haag natuurlijk hartstikke trots op zijn. Ja, wat ik me dan ook afvraag, want dan gaan jullie natuurlijk met z'n allen de studio in. Ja, hoe gaat het dan? Is er iemand die dan altijd te laat komt waarvan je denkt van ja, nee, die is altijd te laat of die moet vaak iets overdoen?
3: Eigenlijk niet.
2: Nee, niemand is eigenlijk echt te laat.
3: Nee.
2: Overdoen ook niet echt. Nee, je voelt gewoon eigenlijk wat goed bij je voelt. Dat doe je. Ja, het was alleen een beetje af en toe lastig plannen door drukte en zo. Maar voor de rest, eigenlijk, we hebben geen laatkomers.
3: Nee, helemaal niet.
2: Nee, juist te vroeg.
0: Want vandaag waren jullie ook wel heel erg vroeg. Dat vond ik hartstikke goed natuurlijk, dus dat geloof ik wel.
3: Ja, maar het ging ook meestal van, hé, maat, kan je vanavond even... Jij woont best wel dichtbij.
2: Voor mij is het 5 minuten rijden.
3: Ja, nou, voor mij ook niet zo ver. Dus dat was allemaal heel makkelijk. En het grootste gedeelte van de Reiger stond natuurlijk al.
2: Ja.
3: Daar waren gewoon de sporen van gekregen en daarmee aan de slag gegaan.
2: Het ging ook best snel eigenlijk allemaal. Van die ene keer naar de studio kwamen de versies eigenlijk al binnen. Nog een keer teruggegaan om af te maken volgens mij.
3: Ja.
2: En toen is het eigenlijk al helemaal ontstaan. Het ging echt heel snel.
3: Ja.
0: Ja, dus het proces liep natuurlijk hartstikke natuurlijk en goed als ik het ook zo zie. Maar zo zie ik het ook natuurlijk online, want ik zie overal waar kijkers jullie voorbij komen.
2: Dat is een goed teken.
0: Ja.
2: We zijn wel heel intensief bezig geweest met content te maken voor het nummer. Ja, dat ging eigenlijk wel boven verwachting door het dak, kan ik wel zeggen eigenlijk. We hadden wel van wat de filmpjes werden bekeken, maar de eerste paar filmpjes gingen 2-3 ton, 4000 keer doorgestuurd. Het ging wel ineens heel rap. Dus gelukkig hebben we die filmpjes gemaakt samen met Joop. Van een Roy erbij.
3: Was ook heel leuk om te doen.
2: Het was echt een superdag. We hebben echt een paar filmpjes gemaakt hier in het centrum bij de Hofvijver en het Lange Voorhout. We gingen gewoon lekker filmpjes maken en kijken wat er van overbleef en wat goed was. We dachten, joh, we zien het wel. En ja, het was gewoon lekker heel relaxed, alsof we elkaar al echt 80 jaar kenden. Echt alsof we gewoon van ouds weer samen waren met z'n allen.
3: Ja, dat was leuk.
2: Ja.
3: Het was ook leuk, want mensen liepen langs en wij waren natuurlijk aan het filmen. En als we klaar waren, gingen we met de klap.
2: Ja, we waren gewoon lekker aan pingelen natuurlijk over waar we liepen.
3: Ja, fantastisch. Dus, zij speelden het gewoon akoestisch en wij zongen een beetje mee. Maar er kwam wel echt gewoon... Ja, het was een soort van... Alsof we als straatmuzikanten zeggen...
0: Ik wou net zeggen, je kon bijna een hoedje dan neerleggen.
2: Ja, we stonden ook op de plekken waar iedereen voorbij liep. Op het plein en zo. En iedereen stond echt te kijken van... Oh, dat is een leuke platen, die kennen we. En hun lekker pingelen. En we deden van alles. We deden ook onderweg tijdens lopen veegsen van het matje. En alles wat in ons opkwam speelden we even tussendoor naar die mensen. Vonden wat geweldig. Was ook een markie, was er.
4: Ja, klopt.
2: Was hartstikke leuk.
0: Ja, ja, dat was top. Ik denk, dan loop je daar of dan ben je, sta je op de markt en denk je ineens, wacht eens even, krijg je gewoon een optreden.
4: Ja, ja. Ja, dan willen we ook nog misschien wel wat een keer wat leuks mee gaan doen, zeg maar. Om het even akoestisch echt ergens te doen. En als een soort surprise ding. Dat lijkt ons wel heel...
2: Gewoon lekker wandelen door de stad.
4: Ja. Ja.
2: Kijken waar we het gezellig kunnen maken.
0: Dus mensen, wees gewoon lekker buiten. Wees gewoon in de stad. Want
2: zeker.
0: Misschien loop
2: ja.
0: je
2: ons tegen.
0: Tegemoet. Ja. En wat ik me afvraag, want ja, het werkt gewoon hartstikke goed. Dat zie je. Je ziet het online. Je hoort het ook terug in het nummer natuurlijk. Ligt er nog meer op de plank voor deze formatie?
4: Nou, wie weet.
2: Er ligt officieel nog niks. Maar ik ken altijd naar meer smaken. Maar ja, we hebben het eigenlijk nog niet echt over gehad. We zitten midden eigenlijk in deze plaat. En ja, misschien een keer wat leuks om nog een keer helemaal wat nieuws te maken. Dat
4: dit,
2: is ook
4: ja,
2: leuk.
4: Ja, zeker. Dit is onze tweede collab. We vorig jaar natuurlijk ook met de Kraai hebben we wat uitgebracht.
2: Ja.
4: Dus ja, misschien moet het jaarlijks erin gaan.
2: Ja. Jaarlijkse traditie.
4: Ja, ik zit wel op de wat dingen te broeden van... Oké, dit kan wat leuk zijn. En ik vind het wel leuk, zeg maar, om het ook dan echt Haags te houden. En gewoon, ja.
2: Ja, en Haags onder elkaar werkt gewoon echt heel goed.
4: Ja.
0: Ja, want is er dan iemand uit Den Haag waarvan je denkt van... ja, dit zou misschien al misschien voor de derde keer kunnen erbij?
4: Zo.
2: Oeh, dat durf ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 te zeggen.
4: Ik ook niet.
2: Nee, ik kan het ook niet heel snel
4: even on top of mind. Nee. Zou ik echt even niet weten wat nou...
2: Goeie vraag.
0: Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan het nummer lekker luisteren.
4: Lekker.
0: En dan komen we straks nog even terug. Ja, kunnen jullie erover nadenken? En wat ik eigenlijk altijd doe in de show, ik zeg altijd tegen de mensen van kondig het nummer lekker zelf aan, dan gooi je hem erin.
2: Hij is voor jou, Zik.
4: Hier zijn de Reigers, Chico en Ziggy met Jij bent het voor mij 2026 versie.

0: Ja, lekker nummer, man. Heerlijk. Ja, je kan niet stil blijven staan.
1: Lekker wakker worden zo.
0: Ja, heerlijk. Dat is ook wel elke ochtend zo. Nee, ik heb jullie dus net voordat we naar het nummer hebben geluisterd... de vraag gesteld van met welke Haagse artiest zouden jullie echt nog een keer willen samenwerken?
2: Ja, dat was een beetje een vraag. Dat ik had eigenlijk geen antwoord op klaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar even, we hadden 3 minuten tijd om even na te denken. Ja, en dan heb ik toch wel eentje in gedachten gekregen eigenlijk. Ik heb laatst met hun gestaan op Wildeburg. Dat was een fantastisch evenement en hebben we het echt leuk gehad. Maar met Flair.
1: Ja.
2: Dat zou denk ik wel een hele goede mix wezen. Een beetje met pop, volks, een beetje... Ik denk dat het werkt.
1: Ja. De boys komen uit Voorburg, ik kom ook uit Voorburg. Dus dat is ook natuurlijk...
2: Ja. Dicht bij huis.
0: Ja,
2: bij huis. Valt onder de vleugels van Den Haag. Dus,
0: ik wou net zeggen, dat hoort erbij.
1: Goldband heb je ook nog.
2: Ja,
1: er zijn genoeg...
0: Dus ik hoor wel dingen vallen hier.
2: Ja, maar ik vind een mix met pop ook wel heel leuk. Ik denk dat die werelden, het lijkt heel ver van elkaar... maar ik denk dat het toch wel dichter bij elkaar valt dan dat het eigenlijk is. En dat merk je tegenwoordig al met de muziek... dat alles wat meer dichter bij elkaar komt. Dat er heel veel mixes komen. En ik denk dat dat wel heel leuk is.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ik ben zelf sowieso een voorstander van gewoon muziek wat lekker gemixt is. Ik vind dat altijd toch wel fijn om naar te luisteren. Dan denk je, je wordt gewoon letterlijk verrast.
2: Ja, dan krijg je letterlijk weer wat nieuws ook, toch?
0: Ja.
1: En we blijven ook een popstad hier. Dat
2: zeker.
1: Zo Den Haag altijd blijven. De kansen zijn er gewoon. Je kan hier alles doen.
2: Ja.
1: Ik vind nog steeds dat het mooiste talent komt nog altijd hier vandaan.
2: Altijd.
0: Ja, daar ben ik mee eens. En uit alle genres vind ik dat ze hier de beste talenten natuurlijk 100%.
1: Hebben. 100%.
2: In de afgelopen jaren zeker hoor. Er komen echt heel veel jongens ook uit de grond. Met alle muziekkanten eigenlijk uit Den Haag. Den Haag is echt in de muziek wel heel erg weer gestegen vind ik. Zowel op pop, volks, op alle kanten eigenlijk.
1: Wie is dan jouw favoriete Haagse artiest?
2: Direct.
1: Direct, ja?
2: Ja. Ja, Direct. Ik vind Direct een geweldige band.
1: Voor mij Golden Earring. Ik denk wel dat...
2: Dat is bij mij meer voor mijn tijd geweest natuurlijk.
1: Ja,
2: ik heb het niet echt meegemaakt.
1: Ja. En zij zijn denk ik wel de kartrekkers geweest hierin.
2: Zeker.
1: Zeg maar. En Direct is ook echt geweldig uiteraard.
0: Ja. Want wat ik me dan afvraag, ik hoor dan hier nu wel inderdaad favoriete band voorbij komen. Waarom dan niet met hun een samenwerking?
2: Ja, maar Direct zit in een hele andere... Die zit wel weer net verder weg en zingt... altijd Engelstalig. En ik denk dat dat... Ja, misschien is het heel iets geks, maar dat match denk ik net niet met elkaar, zeg maar. We zitten net iets hele andere doelgroep ook, zeg maar. Ik zeg nooit, maar we zingen ook volledig in het Engels. Ja, dat doe ik dan ook weer niet echt eigenlijk.
0: Maar je hebt tegenwoordig ook mixen, hè? Dat het halve nummer Engels, halve nummer Nederlands... of Spaans, Nederlands. Je hebt alles.
2: Daarom zeg ik altijd nooit, want je weet nooit wat er uit de lucht kan komen vallen. En als het met Direct zou kunnen, dat zou ik prachtig vinden. Maar... Ik denk dat dat nog wel...
1: Dat staat echt wel heel ver van elkaar vandaan. Ik zeg niet dat het niet kan, maar...
2: Ik zie ook een mix wat moeilijke vormen om daar te creëren.
1: Ja.
2: Maar alsnog ga ik altijd naar hun toe, want ik vind het echt geweldig. Ook met Amari hier altijd. Ja. Ik ga daar altijd naartoe.
1: Ja,
0: nou heerlijk. Ik vraag me af, hoe gaat jullie agenda eruit zien? Want het is natuurlijk nu zomervakantie. Hebben jullie nou een beetje vakantie als artiest zijnde?
2: Hadden we maar vakantie.
1: Nee, deze maanden zijn altijd wel een beetje gek inderdaad, ja. Nou, ik had hem aan de telefoon afgelopen weken veel. En hij zat in Portugal. Oh, ik lig lekker weer te bakken.
2: Ja, lekker bakken.
1: Ja, lag even in de zee, dus... Je bent ook bruin ook trouwens.
2: Ja, gelukkig. Ik ben een beetje bijgekleurd.
0: Ja.
2: Dat hebben we ook wel nodig. Want met die uren die we niet slapen, dan zag ik er wat witter uit dan dat ik was. Nee, maar de zomer is de drukste periode met de festivals en de dingen natuurlijk. Ja. Ik vlieg vanavond weer naar Portugal voor een optreden. Ik heb er wel 3 weken gezeten met een soort mini-vakantie. Maar ik moest wel elke week optreden en de release kwam uit. Dus volledige rust heb je nooit. En dat moet je ook niet willen, want dan ga je er volledig uit. Je blijft altijd met muziek bezig, ook al ben je even op vakantie. En dat is ook juist goed, want als je daar zit, ga je weer naar nieuwe dingen luisteren. Hoor je weer dingen voorbij komen, dan heb je weer ideeën. En dan, als je in Nederland bent, ga je gelijk weer aan de bak.
1: Ja,
2: 100%. Ja, maar zomer is altijd het drukste. En ik heb dan ook nog dat ik op tour ga natuurlijk over 6 weken. Dus dat is dan, ik kom uit de zomertour en dan ga ik gelijk naar mijn eigen tour door. Dus gelijk volle bak.
0: Kijk je dan uit?
2: Ja, heel erg. Want ik open ook in het Paard hier in Den Haag. Ja, dat is toch wel...
1: Dat was vorig jaar ook echt leuk.
2: Vorig jaar 1 concert gedaan. Die was volledig uitverkocht. Dat was al voor mijn hele ervaring. En nu mag ik hier Den Haag doen. Ik mag naar Arnhem, ik mag naar Groningen, Breda. Ik mag Paradiso doen. Ja, dat is toch wel een bucketlist dingetje... om een hele eigen tour te doen door het land. Dus open in Den Haag is echt het meest waardevolle wat je kan doen.
0: Ja.
1: En af en toe staan we ook op dezelfde festivals...
2: Ja, afgelopen weekend.
1: Afgelopen weekend nog. Ja,
2: ja, bij Beach Boom.
1: Bij Beach Boom.
2: Ja, dat was ook gezellig.
1: Was ook gezellig.
2: Flamingo gelijk even gedaan.
0: Dan wou ik dus afgehaald. Als jullie elkaar tegenkomen, is dan ook zo van... Hé, joh, we doen even Flamingo...
1: Ja, klopt. Alleen ik kwam net iets later het podium op, want ik was... mijn camera klaar aan maken, maar
2: op een gegeven moment
1: hoor ik hem instarten. Ja, ik zat letterlijk shit.
2: En als we elkaar tegenkomen, proberen we altijd met elkaar het podium even op te duiken. Ja. Om die nummers even
1: stonden bij de Outsiders Hosting gezellig. Dus dat was één groot Haagse clubje eigenlijk in Zeeland.
2: Ja,
1: het was
2: hartstikke gezellig. Ja. Hele Haagse delegatie in Zeeland.
0: Ja, nou heel goed. Ja, Den Haag neemt heel Nederland over. Hupsakee.
1: Ook Zwarte Cross, daar was die plaat echt een...
2: Ja, de Reigers hebben daar echt een geweldige show gedaan.
1: Ja.
2: Dat ging helemaal uit een dak daar bij Zwarte Cross. Dat was niet normaal.
1: Dat heeft ook een goed momentum voor ons gegeven, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat gebeurde echt vlak voor de release. En ik dacht van, nou, echt mooier dan dit kan het niet worden. Dat ook al viraal ging, zeg maar.
2: En het leeft daar ook echt in die omgeving.
1: Ja, klopt.
2: Die Jij Bent Het Voor Mij is daar echt, echt big ook. Echt een hele big booming is dat daar.
1: Ja. Inderdaad.
0: Nou, heren, jullie mogen super trots op jezelf zijn. Dat natuurlijk ten eerste. En ook deze zomer heel veel succes. En probeer tussendoor ook nog even voor jezelf een momentje zon te pakken. Rust te pakken. En ik hoop jullie snel weer hier in de studio te mogen ontvangen.
2: Super, nou, super, dankjewel.
0: En we houden het Tim Akkerman.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 10:50 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De politie heeft een verdachte aangehouden voor doorrijden na een ernstig verkeersongeval op de Meppelweg. Bij de aanrijding in de nacht van donderdag op vrijdag raakte een motorrijder zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken bestelbus werd later teruggevonden en is in beslag genomen voor verder onderzoek. Let ook alvast op als je vaak over de President Kennedy-laan rijdt. Vanaf 11 augustus vervangt de gemeente de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot en met 13 november. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits moet je rekening houden met extra reistijd. En een opvallend verhaal uit Kijkduin. Het droomrestaurant Selene aan de boulevard zal nooit de deuren openen. De rechter heeft bepaald dat de chef-kok Lorenzo het pand moet verlaten vanwege een huurachterstand van 1,5 ton. Daarmee komt een einde aan zijn plannen voor een luxe Surinaams fine dining restaurant aan zee. En dan het weer van vandaag. Het wordt een echte zomerdag met volop zon en nauwelijks bewolking. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 tot 32 graden. Dus smeren, genoeg water drinken. En als het even kan, haal lekker een ijsje. Het

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Daar is ze weer in mooie, felle kleuren. Ziet er weer prachtig uit.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe was je weekend?
1: Ja, ik ben lekker gisteren op het strand geweest. Helemaal chill. Was superleuk. En ik kwam allemaal bekenden tegen. Voor de rest, ja, ik heb gewerkt, ja. Weet je wat ik ook heb gedaan? Dat ga je ook superleuk vinden. En het stond al heel lang op mijn lijstje. Ik ben naar Soca en Sweat geweest. Dus een Soca workout. En Soca is, voor de mensen die dat niet kennen, is een beetje de muziek van zomercarnaval. Dus Caribisch lekker springen. En wow, wat een workout. Echt goed voor je conditie. Ik was helemaal kapot. En het heet Soca en Sweat. Nou, we hebben gedanst.
0: Ik wou het
1: heel veel schudden met die billen. Maar ook heel veel zweten. Want, oh my god. Ja, echt. Ja.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, het was fantastisch. Ik ga woensdag weer.
0: Ja, ik wil eigenlijk je favoriete move zien nu.
1: Ja, dan moet ik nog even oefenen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, eerlijk, je had mee kunnen kijken, want dat wist ik niet. Maar toen kwam ik daar later achter, maar helemaal prima. Het was dus live te volgen, de les. Ze gingen live op Instagram, volgens mij.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus volgens mij kan je het nog terugzien dan.
0: Ja, dan kan ik nog even terugkijken. Maar gaan ze woensdag dan misschien weer live?
1: Ja. Het is op zondagmiddag of ochtendmiddag, einde van de ochtend, zeg maar. En dan loopt het door in halverwege de middag. En dan is het op woensdagavond ook in het Zuiderpark. En ik was nog nooit binnen geweest.
0: Oh, het is in die sportcampus.
1: Wauw.
0: Ja, mooi hè?
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Dus ik ben er heel vaak langs geweest. Maar ik ben nog nooit naar binnen geweest.
0: Nee, het is echt heel mooi van binnen.
1: Ja, en toen vond ik het echt leuk. Toen kwam ik buiten. En toen waren er allemaal Chinezen. Of misschien ook niet Chinezen. Maar in ieder geval op Chinese traditionele muziek waren ze dus soort van aan het ballroom dansen. En dat is dan, zeg maar, in de schaduw onder, wat is het? Het loopt zo door, zeg maar. Waar ook de fietsenstalling is. Waren ze allemaal aan het dansen met zo'n box en zo. Dus ja, ik heb er allemaal nieuwe dingen gezien. Toen dacht ik, oh ja, eigenlijk moet ik ze uitnodigen in Haags Bakkie.
0: Ja, superleuk.
1: Ja.
0: Ja, dus dat gebeurt ook allemaal in de zomer.
1: Ja. En ik zag natuurlijk allemaal mensen lekker op een kleedje liggen. Maar ik dacht, ik ga even eerst thuis douchen. En dan voor mij is het strand toch dichterbij dan Zuiderpark. Dus toen ben ik toch naar het strand gegaan.
0: Ja, groot.
1: Ja, dat was mijn zondag. En zaterdag heb ik een beetje moeten werken. Vrijdag ook. Ja, maar ik heb in ieder geval gisteren echt weekend gevierd.
0: Heel goed. Is goed om zo af en toe even lekker rust te nemen.
1: Ja.
0: En dan kan die motor weer aan.
1: Zeker. Ik ben helemaal klaar voor vandaag en voor de hele week.
0: Ja, want bijvoorbeeld vandaag, wat ga je allemaal doen?
1: We hebben op de maandag natuurlijk altijd Adapt, Don't Shop. Dus dat zo meteen in het eerste uur al. En dit weekend was daar de expositie met de kleine postcard, zeg maar. De kaarten, ansichtkaarten. En dat heeft onwijs veel geld opgeleverd. En ik ga natuurlijk even vragen wat er allemaal voorbij kwam. Je kan ook al, als je heel nieuwsgierig bent, een artikel op onze website lezen. denhagfm.nl. En dan zie je ook hoeveel geld er is opgehaald voor dementie. Dus ja, dat is heel mooi project. En natuurlijk de FNA11.
0: Oh ja, wie kunnen we stemmen vandaag?
1: Ja, oké. Foxy Brown.
0: Ja.
1: Ja, een beetje rauwe, vrouwelijke, stoere hip-hop. Of de Fugees. Ja.
0: Ken ik dat?
1: De Fugees, tuurlijk.
0: Ja, ik ben soms heel slecht in namen.
1: Ja, ga maar naar de Instagram.
0: Ja, ik ga naar de Instagram.
1: Dan kan je
0: ja, ik ga naar de Instagram. Soms ben ik even... En als ik het hoor, denk ik ja.
1: Ja, nee, joh, die ken je wel.
0: Ja, ik ga zo meteen naar
1: met de Instagram. Met Lauryn Hill.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: en Wyclef Jean.
0: Ja. Ja, maar nu klikt het.
1: Ja,
0: het is voor mij ook nog maandagochtend.
1: Ik ga het straks ook laten horen, lieve mensen. Dan kunnen jullie luisteren waar je op kan stemmen.
0: Precies. En ik zou zeggen, pak er lekker een bakje bij. Want jullie gaan luisteren naar Haags Bakkie met de Chickie.
1: Yes! Oh. Show is hot out here. No.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Bij ons in de stad ook. Temperatuur kan misschien wel oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of in de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te gaan dalen en kan het gaan regenen. Den Haag wil dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer, ik was er eigenlijk al mee begonnen, maar goed, ik sluit er ook mee af. Een frisse ochtend is het wel na een koele nacht. Temperaturen zijn op dit moment zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het dus misschien wel 32 graden met veel zon. Misschien een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
12: Ja, goedemorgen en we beginnen met Tappik en Becky.

0: somber is dat Back to Friends hier op Den Haag FM. En je luistert weer naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie natuurlijk. Elke maandag tot en met vrijdag live vanuit de bibliotheek... midden in het hart van de stad. Namelijk in het centrum zitten we aan het Spui. Ik zwaai even voor de mensen die nu kijken naar de webcam. En als je dan kijkt, dan zie je achter mij... dat Den Haag nou best rustig is op deze maandag. Het is natuurlijk vakantie. We merken het ook wel een beetje, nou ja, aan al het nieuws wat er is. Er is natuurlijk politiek reces. En ook ja, veel van onze collega's zijn lekker met vakantie. Maar ik zit er gewoon, hoor. De hele vakantie, de hele zomervakantie ben ik, Chicky Traxel. Bij Jessica heeft ook lekker vakantie. Oh, en wat is het heerlijk als je vrij bent. Nou, ik moet ook niet klagen trouwens, want ik ben om 12 uur klaar. Want tot 12 uur zit ik bij jullie. En dan kan ik ook lekker naar het strand zoals ik gisteren heb gedaan. Ja, heb je vakantie of ben je misschien wel aan het werk? Vertel het me. Je kan onze appen, hè? 070-307-8899. 070-307-8899. Ja, ook als je iets anders leuks te melden hebt, ja, laat het ons weten. Of heb je misschien een nieuwstip? Ik hoor het graag. Wil je je bemoeien tegen iets wat wij hebben gepubliceerd of wat bij mij voorbij komt? Laat het me ook weten. Heb je misschien iets te zeggen over de F na 11? Die staat op onze Instagram. Ik ga hem strakjes laten horen, hoor. Dan kan je eventjes luisteren als je niet aan het kijken bent en als je niet aan het, nou ja, als je niet op je socials kan op dit moment, misschien nog lekker in je bedje ligt. I don't know. Of misschien aan het werk bent. Dan kan je natuurlijk luisteren naar de F na 11. Dat ga ik strakjes laten horen. Ook Adapt Don't Shop, zoals elke maandag. En ja, een heel bijzonder project. Natasja is binnengekomen. Onze stagiair. En die heeft een heel mooi artikel geschreven over de postcards in museum Beelden aan Zee. Of nee, niet de Beelden aan Zee. In museum. Ja, jeetje. Heel bijzonder. Heel veel ansichtkaarten. En het was ook nog voor een goed doel. En dan allemaal kunst op zo'n klein kaartje. Strakjes hoor je daar alles over hier in Haags Bakkie. En ben je nou heel nieuwsgierig, dan kan je het al lezen op onze website denhaagfm.nl. Ik heb Haagse muziek voor je van Nano. Laten we gaan. Maar eerst Jennifer Lopez met Let's Get Loud.

0: Haagse muziek hier op Den Haag FM. Laten we gaan van Nano.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. En mijn collega Natasja, die is aangeschoven. En je hebt vorige week heb je iets onwijs leuks gedaan, vind ik. Ik heb het ook een keer gedaan, maar dan niet in Den Haag. En toen ben ik ook niet op reportage gegaan, maar het was gewoon een kort radio-interview. En ik vond het heel indrukwekkend. Je bent meegegaan met de Haagse straatorganisatie, hè? Op het strand.
2: Ja, klopt.
0: Vertel.
2: Midden in de nacht, dus dat was ook wel aparte werktijden voor mij. Maar voor hun is dat dus normaal. Zij beginnen gewoon elke nacht, als iedereen een hele leuke stranddag achter de rug heeft, dan beginnen zij pas om 12 uur 's nachts. En dan gaan ze gewoon van Kijkduin, of Monster zelfs, geloof ik. Dat was iets van 13 kilometer, helemaal naar Scheveningen. Maakt ze helemaal schoon.
0: Oh, wauw. Dus de Haagse straatorganisatie maakt dus het strand schoon. Ja, en jij bent dus midden in de nacht met ze meegegaan. Vertel, hoe maken ze schoon? Hoe gaat dat? En wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien?
2: Nou, ten eerste, we kwamen daar sowieso aan. En we hebben sowieso eerst een lekkere Haags bakkie met ze gedronken.
0: Ja, dat hoort erbij.
2: Je moet even koffie drinken voordat je de hele dag doorgaat. En daarna hebben we even naar die tractoren gekeken. Dat zijn best wel hele grote wagens. En dat was eigenlijk ook wat ze echt meegaven. Was als wij daarin zitten, wij zien niet zo goed wat voor mensen er dan allemaal op het strand liggen. Want het is donker. Die wagens zijn heel hoog. En ze hebben best wel doelgerichte schijnwerpers. Dus ze zien niet zo goed als er mensen liggen. En er ligt best wel wat nog. Ook in de late uurtjes zijn er best wel veel mensen op het strand. Dus wij zijn meegegaan met Leen, die met zijn auto ervoor rijdt. En dan even gaat kijken wat er dan allemaal nog gaande is. Zodat ze niet platgereden worden door die tractoren.
0: Eigenlijk. Oh, dat is best wel spannend. Ja, ik weet wel dat ik wel eens heel vroeg op het strand was. Ook voor verslag. En dan, wat mij opviel, is dat daar ook mensen lagen te slapen.
2: Ja, klopt.
0: Ik denk, ik weet niet of dat dak- en thuislozen zijn, maar er lagen best wel wat mensen te slapen. En dat zag je niet eens echt per se. Zelfs als je liep, want ja, ik zat dan niet in zo'n grote wagen, waardoor je slechter zicht hebt. Maar ja, dat is dan zo'n opgerold stukje en dat zit dan helemaal in een soort van slaapzakachtig iets of zo.
2: Ja, een handdoekje.
0: Ja. En dat zie je dan niet. Dat lijkt dan gewoon of er, inderdaad...
2: Hoopje zand?
0: Ja, of misschien een hoopje kleren of iets dergelijks. Het lijkt niet of er iemand per se ligt. Jeetje.
2: Ja, dat was best wel schrikken. Ja, je ziet, er zijn allerlei... Je hebt jongeren die nog aan het feesten zijn. Je hebt stelletjes die lekker romantisch zitten. Mensen die voor een nachtduik gaan. Dronken mensen. Dak- en thuislozen. Ja, er loopt gewoon echt van alles rond.
0: Hey, en wat ik me kan herinneren, dat ik in zo'n wagen zat, dat het best wel een ingenieus systeem is. Want het filtert, zeg maar, het pakt zand en dan is het een soort van filter, of hoe noem je dat, zo'n zeef.
2: Ja.
0: En dan blijft daar vuil zitten en dan het zand komt weer terug op het strand, zeg maar. Heb je dat ook gezien? Of is het een ander apparaat? Hoe doen ze dat voor de rest?
2: Ja, we zaten niet in de tractor zelf. We zaten dus in de auto die ervoor reed, zeg maar. Die tractoren, die zeven inderdaad. En dat is echt een soort geoliede machine. Want eerst zeven ze dat in een soort van rondjes. En dan gaan ze zo naar binnen, zodat ze echt alles meepakken. En dan heb je ook nog een gigantische containerwagen die al die afvalbakken, die zakken wisselt.
0: Oh, wow,
2: en je hebt ook nog...
0: Dat moet ook gebeuren.
2: Prikkers, die lopen dus.
0: Oh, echt?
2: Ja, die gaan ook nog met de hand losse dingetjes prikken. En harken om de afvalbakken heen. Want daar kun je dus niet zo goed komen met de wagens zelf. Dus het is echt een heel groot team die dat doet, ja.
0: Ja, met zoveel zijn ze ongeveer?
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen, eigenlijk. Maar het zijn wel allemaal hele lieverds.
0: Ja, wat is je het meest bijgebleven?
2: Nou, Leen was echt wel een lievertje. Hij is ook echt een beetje een talent voor de camera, hoor. Hij was echt alles aan het vertellen. En hij heeft heel veel verhalen, want hij maakt natuurlijk best wel veel mee. Hij is echt een mensenmens ook. Omdat, hij komt heel veel in contact met mensen. Hij geeft ook echt om iedereen die daar op het strand zit. En de veiligheid en om zijn team. En het is me ook wel echt bijgebleven dat dat hele lieve mannen zijn. Die gewoon met z'n allen dat doen. Dus dat was mij heel erg bijgebleven.
0: Wauw. Ja, en want hoe lang zit hij al in het vak dan? Omdat hij doet dit al een tijdje waarschijnlijk. Weet je dat ongeveer?
2: Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet wel dat hij ook nog ook nog verantwoordelijk is voor de stad. Dus niet alleen het strand, maar ook nog de stad. Dus hij doet wel heel veel.
0: Hé, maar dat is toch super zwaar als je die nachtdiensten ook moet leiden, zeg maar. Of draait, zeg maar.
2: Ja. Ja, dat is ook wel zo, ja.
0: Want heb je dat nog gevraagd? Daar ben ik dan benieuwd naar. Slapen zij dan overdag als ze heel de nacht hebben gewerkt? Hebben ze dan een omgekeerd ritme? En ja, hoe doe je dat dan thuis met je kinderen, met je vrouw? Als jij thuis komt, dan gaan zij net naar school waarschijnlijk.
2: Nou, Leni zei tegen mij, mijn vrouw is hartstikke blij dat ik 's nachts werk. Want dan heb ik het hele bed voor mezelf.
0: Ja, en misschien snurkt hij wel.
2: Ja, precies. Dus hij heeft lekker alle goede nachtrust. Nee, maar hij slaapt dan 's ochtends. En wat wel lekker is in die zomerdagen, is dat je dan 's nachts werkt. Dus het is veel minder heet.
0: Ja,
2: dat is wel echt ook een voordeel, vooral bij dit beroep, denk ik. En ja, je hoort door de jaren heen echt een nachtuil, zei hij.
0: Ja, en ik ben dan ook wel benieuwd, want nu is het natuurlijk zomer. Dus dan is er meer te doen. Of ze dan elke dag werken en dat het in de winter dan misschien minder is of zo. I don't know. Of...
2: Ja,
0: hey, je valt even weg.
2: Oh,
0: ja, ja, je bent
2: ben
0: er weer.
2: Ik ben er al eer. Nee, hij zei wel, ja, je merkt het wel op het strand als het druk is geweest. Als het warm is geweest, dat merk je gewoon echt.
0: Ja, veel meer afval.
2: Ja, maar het is door de jaren heen wel beter geworden. Omdat er nu echt gewoon heel veel afvalbakken staan. Van die hele
0: Gelukkig
2: grote,
0: maar.
2: Je herkent ze vast wel. Je hebt er ook één voor glas en één voor papier. Die grote bakken, die kent iedereen wel. Maar je hebt nog steeds mensen die niet alles weggooien, helaas.
0: Ja.
2: En hij had wel een hele belangrijke boodschap, ook over die afval. Bakken toen wij er waren, is dat we alsjeblieft het glas in de bakken doen in plaats van ernaast. Omdat als ze harken en zeven over het strand, dan breekt dat glas. En dat raakt dan gewoon helemaal verloren in het zand. En nou, als je erin staat, ja, dat doet pijn.
0: Ja, iedereen loopt met blote voeten
2: met
0: op het
2: blote
0: strand.
2: Voeten. Ja. En dan, dan komt het alles buitengaat dadelijk. Dus.
0: Ja.
2: Of we allemaal een beetje kunnen oppassen.
0: Hey, en tot slot, want dit is allemaal natuurlijk terug te lezen. We hebben ook een hele leuke video op ons Instagram en op onze Facebook. Dus die moet je ook zeker bekijken.
2: Ja.
0: Dan zie je die lieve Leen.
2: Ja.
0: Tot slot ben ik wel benieuwd, want voorlopig is dit even je laatste dag bij ons.
2: Ja.
0: Ja, hoe vond je het? En wat is je het meest bijgebleven van Den Haag FM?
2: Nou,
0: was het dit nachtelijke avontuur? Want dit was wel heel bijzonder.
2: Dit nachtelijke avontuur is wel echt de kers op de taart voor de laatste week. Maar ik vond al, ja, wat ik ook zei, hetzelfde met Leen. Ik denk de mensen van Den Haag is mij het meest bijgebleven met dit beroep. Wij proberen zoveel mogelijk, denk ik, ook echt naar plekken toe te gaan en om de mensen te zijn en met iedereen te praten. En ik heb met zoveel Haagenezen gesproken en ik vond dat het allerleukste, denk ik.
0: Ja, mooiste stad achter de duinen, toch?
2: Mooiste stad achter de duinen, ja. Zo is het.
0: Nou, Natasja, onwijs bedankt voor alle mooie dingen die je hebt gedaan. En dit artikel, ja, lieve mensen, check het. Vooral ook op onze socials, want het filmpje is superleuk. Ja. Volgens mij hebben we ook hele leuke reacties gekregen.
2: Ja, voor Leen, ja. Hij vond het zelf ook. Ik heb hem even een appje gestuurd. Hij vond het zelf ook heel leuk. En hij hoopt ook dat iedereen nu beter gaat opletten met zijn afval. Dus doe het voor Leen, mensen. Ruim
0: ja.
2: afval.
0: Natasja, dankjewel. Check het op onze socials of natuurlijk op onze website denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Lady Gaga hier op jouw Den Haag FM. Het is maandag, dus de hoogste tijd voor...
1: Adopt, don't shop.
0: Ja, en deze maandag zoek ik contact met het knagertje. Geertje heb ik aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, hoe gaat het deze maandag? Hebben de knaagdieren last van de warmte of valt het allemaal wel mee bij jullie?
2: Ja, er zijn wel een aantal dieren die binnenkomen die wel last hebben van de warmte. We raden ook iedereen aan om dieren zo indien niet nodig niet te vervoeren. En anders met een koelpet. Ja. Dat is weer heel belangrijk. En er komen natuurlijk heel veel gevonden dieren binnen. Want iedereen moet op vakantie.
0: Ja, dat is wel hè, in de zomerperiode altijd verdrietig. Dat het bij jullie extra druk is.
2: Ja, helaas wel, ja.
0: Ja, en je hebt nu ook wel echt vier hele schattige zusjes, hè?
2: Ja, het zijn vier zusjes, vier gerbils. Ze worden ook wel eens in de volksmond woestijnratjes genoemd.
0: Ja, en ze zijn nog heel jong?
2: Ja, vier maandjes oud. En hun moeder is zwanger binnengekomen. Daar werd afstand van gedaan. En had al een nestje, doordat er verkeerd mannetje en vrouwtje was meegegeven. Je kent het wel.
0: Ja.
2: En deze zijn bij ons geboren. Daar is ook heel veel mee gewerkt. Dus ze zijn handtam. Ze zijn superleuk. En je kan er echt uren naar kijken.
0: Ja, en mee spelen, toch?
2: Ja, en mee spelen. Ja, ze zijn echt super nieuwsgierig. Ja.
0: Ja,
2: maar wat... je mag ze nooit aan de staart vastpakken. Hè? Want dan kan de staart afbreken.
0: Ah, en is dat ook als ze ouder zijn? Of is dat alleen als ze jong zijn?
2: Nee, dat is ook als ze ouder zijn. Want dan hebben ze één keer de kans... om voor een natuurlijke vijand om te ontsnappen.
0: Ah ja, en dat en ben je niet, hè? Als je, als je er eentje adopteert, dan ben je niet de vijand. Dan ben je wel een grootste vriend natuurlijk.
2: Ja. Hey,
0: en het zijn vier zusjes. Willen jullie dan ook dat ze bij elkaar blijven? Of als je er eentje wil adopteren, kan dat ook? Vertel.
2: Het liefst willen we dat we ze bij elkaar kunnen blijven. Maar ze kunnen ook eventueel per twee, want het zijn wel groepsdieren.
0: Ja, dat is wel het meest gezellig, hè?
2: Ja, maar die vier is hartstikke leuk. Die wil je gewoon niet uit elkaar halen.
0: Ja, want hoe ziet het er dan nu uit? Want ze zijn nog hartstikke jong, heel speels. Dus volgens mij zijn ze inderdaad, wat je zegt, je kan er uren naar kijken. Lekker met elkaar aan het spelen en heel druk in de weer, denk ik, de hele dag.
2: Ja, zeker. Ze zijn heel druk. Verzamelde wc-rollen, dat vinden ze superleuk. Dat echt waar, je gooit het hele hok vol. En binnen een half uurtje is alles met de grond gelijk gemaakt. Dat vinden ze fantastisch.
0: Ah.
2: Dus lege doosjes, alles kun je gewoon aan hun geven.
0: Oh, wat grappig. Gaan ze dan ook doorheen kruipen en dan weer opstapelen en weet ik het wat doen?
2: Ja, echt van alles. En weet je, mijn collega gooit er ook wel eens een handje kruiden in. En dat vinden ze ook superleuk om dat te gaan zoeken.
0: Een handje wat?
2: Kruiden.
0: Echt?
2: Ja, daar houden ze ook van. Het zijn alleseters.
0: Ah, wat grappig joh. Ja, want dat is natuurlijk heel fijntjes. En dan vinden ze dat overal doorheen. Oh, wat schattig joh. Hey, en waar moet je rekening mee houden als je nog nooit dit huisdier in huis hebt gehad? Moet je dan een grote kooi hebben? Hoeveel ruimte heb je nodig?
2: Een aquarium of een terrarium, zoiets. Waar een flinke laag bodembedekking in zit. Mm-hmm. Diverse soorten bodembedekking. Want ze houden van graven. En als je ze wil oppakken, schep ze. Gewoon met je hand. Ze komen vanzelf op je hand. Je hoeft daar helemaal niet moeilijk over te doen. Je hoeft ze niet rot vast te pakken. En zorg dat ze zoveel mogelijk te doen hebben.
0: Ja, want het zijn actieve beestjes, hè?
2: Ja, ze zijn dagactief. Dat is ook wel belangrijk. Ze zijn overdag heel erg actief. 'S Avonds gaan ze slapen.
0: Hey, en als iemand nou luistert en geïnteresseerd is, wat kunnen ze het beste doen?
2: Het beste is om even naar de opvang te bellen. 070-4400-940. En dan even een afspraak te maken om lekker de tijd te nemen. En dan kan je even komen kijken naar ze of je het leuk vindt of niet. En je kan natuurlijk ook meer informatie vragen.
0: Ja, want jullie weten alles over alle knaagdieren en kunnen iedereen heel goed inlichten. Geertje, onwijs bedankt. Wij zetten het natuurlijk ook op onze socials. Dus dan kan je kijken naar deze vier schattige zusjes. En daar staan ook de gegevens als je geïnteresseerd bent. Geertje, dank je wel weer, hè?
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer weer. Doei, doei.
2: Doeg.
0: Shakira en Burna Boy nu. Weer even terug naar het WK, want wat was het een leuk nietje. Die, die. Daar word je toch vrolijk van? Past helemaal bij deze zomer. Wat was het een leuk nietje. Die, die. Daar word je toch vrolijk van? Past helemaal bij deze zomer.

0: Ja, Casanova van Ultimate Chaos.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, daar luister je naar. Ja, en Ultimate Chaos, dan moet ik toch wel een beetje denken aan de Even na 11 platen die ik heb uitgekozen voor vandaag. Want ik zei vorige week, nou, ik ga gewoon beginnen met een ABC'tje. Dat doet Jessica ook. Zij heeft dan alleen de hele week de A, dan de B. Nou, en ik dacht, ik zit er de hele zomer. Ik doe gewoon het hele alfabet en ik pak elke dag een andere letter. En ja, ik heb ervoor gekozen om een urban ABC'tje te doen. Ik had vorige week de A tot en met, wat is het? De ABC, D, E, E, E. Ja, tot en met de E. En vogue had ik vrijdag. En vandaag heb ik twee artiesten uitgekozen. Allebei beginnend natuurlijk met de F. Ja, en toch een beetje die R&B hip-hop uit de jaren 90. Net als Casanova, wat je net hoorde. Dat is een beetje leed, volgens mij, jaren 90. Maar Foxy Brown heb ik gekozen. Ja, ja. En ik heb gekozen voor de Fugees. Nou, Foxy Brown, misschien ken je haar niet. Ze komt uit New York. Een beetje rauwe hip-hop. Ja, onder de vrouwelijke rappers. Ja, nou, uit die tijd. Dan mag zij zeker niet ontbreken. Ze werkte samen met Jay-Z, LL Cool J. En Nas, Method Man. En ja, ook Total. Dat is een damesgroep. En in 1996 bracht ze haar debuutalbum Il Nana uit. En van dat album komt ook Get Me Home. En dat is het nummer wat ik heb uitgekozen. Luister maar.

Ja, je hoort het al. Een samenwerking met Blackstreet. Dus dat is het ene nummer. Ja, ik word er wel blij van. Ik vind het echt een tof lied. Maar de andere, ja, dat is ook geweldig. De Fugees. Ja, bestaande uit Lauryn Hill, Wyclef Jean en Pras Michael. Ja, jeetje, dit was wel echt super tof. En ze hebben echt hele geweldige nummers gemaakt. In 96, jeetje, dat is lang geleden, kwam een album, een tweede album alweer uit, The Score. 20 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. En ja, dit was hun grootste hit. Die heb ik uitgekozen. Killing Me Softly van The Fugees. Luister maar. Strumming my pain with his fingers. Ja, ook een mooie rauwe stem hoor. Zing

0: Ja, komt ie hoor. With his song. Ja.
1: Ja.
0: Ja, twee supergoeie nummers vind ik. Foxy Brown of de Fugees, allebei met de letter F en allebei heel erg urban. Laat me weten voor welke klassieker, ja, twee klassiekers toch wel, voor welke jij gaat. En dan zometeen over, nou, ongeveer 10 minuutjes na het nieuws, van 11 uur ga ik de keuze van jou laten horen. Je kan stemmen door naar onze socials te gaan. Ga naar Den Haag FM op Instagram. En dan op het verhaal kan je laten weten welke ik zo meteen even na 11 moet draaien. Nu hele andere muziek van Olivia Dean en Sam Fender. Re and Me.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Carvies Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet het voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek willen beschermen. Vooral kinderen schrikken daarvan, volgens de bewoners. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is voor meeuwen en dat de overlast meestal verdwijnt zodra de jonge meeuwen zelf kunnen vliegen. Het kan wel tot 8 weken duren voordat ze de vleugels uitslaan. En vanaf vandaag geldt in het hele land het nationale hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of late avond te doen. Het weer, nou ja, het was wel een frisse ochtend. 13 graden was het maar. Maar in de loop van de dag, je hoort het net al, 32 graden zou het zomaar kunnen worden met veel zon. Hier en daar wel kans op een kleine stapelwolk. Het blijft droog, dat allemaal met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal, maar eerlijk... De productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, Crisscross Amsterdam was dat.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, daar luister je naar. En het is de hoogste tijd voor de FNA 11. En ik zit zo druk met mijn volgende gasten al te praten... dat ik nog niet eens heb gekeken welke plaat het gaat worden. Dus dat ga ik nu live doen. En dan moet ik hem natuurlijk ook nog klaarzetten. Ja, je kon kiezen tussen de Fugees, Killing Me Softly... natuurlijk een wereldwijde hit met Lauryn Hill... die dat nummer zingt... een grote bekende naam wel. En daarnaast kon je kiezen tussen Foxy Brown. Niet zo heel bekend bij heel veel misschien. Ja, als je van R&B en de jaren 90 muziek houdt, hip-hop, vrouwelijke rap, ja, dan kende je haar misschien. Dus ja, het is misschien niet heel verrassend, maar jullie hebben massaal gekozen in de FNA 11 voor de Fugees. Heb je hem voor jullie speciaal. Killing Me Softly, volgens mij hun allergrootste hit.

0: Ja, dat was de Even na 11. Jullie kozen daarvoor de Fugees, Killing Me Softly. En morgen draai ik een andere Even na 11. ABCDEF. De G is het dan. Dus ik ga twee mooie artiesten met de G uitkiezen. En dan kunnen jullie morgen weer stemmen. Heb je nou verzoekjes? Dan kan je ook appen. 070-307-8899. En ik heb een verzoekje binnengekomen, maar die ga ik strakjes draaien. Want eerst ga ik praten met mijn gasten die aan de thee en aan de koffie zitten.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, in Haags Bakkie, want dan komen allemaal mensen uit de stad praten over wat er speelt hier. En vandaag zijn dat Carlien Ritter, hoofd Educatie Museum Beelden aan Zee. En Tessa Maagdenberg, curator van de Postcard Exhibition. En bovendien is ze zelf ook kunstenaar, dames. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de Postcard Exhibition. Tessa, wij hebben elkaar heel eventjes gesproken. Nou, het is alweer een hele tijd terug.
2: Ja.
0: En toen werd het net bekend dat dit project ook naar Den Haag kwam. En dat jij het mocht gaan cureren.
2: Ja.
0: Ja, en toen was je helemaal dol enthousiast. Je had er heel veel zin in. En ja, nu zijn we, hoeveel maanden verder?
2: De tentoonstelling was in het weekend van 6 en 7 juni. Dus we zijn nu bijna 4-5 weken, langer. 6 weken, 7 weken verder. En het was echt een waanzinnig succes. Het was super gaaf.
0: Heel groot succes. En jullie hebben ook een goed doel gesteund. En dat is ook heel succesvol geweest, hè?
2: Ja, we hebben keuze was gevallen op het programma Blijft Je Bij van Museum Beelden aan Zee. Omdat mijn vader Alzheimer heeft. En ik merkte, hij heeft 6 jaar bij mij elke woensdag kunst gemaakt voordat hij naar een tehuis ging. En ik merkte hoe goed het hem deed om kunst te maken en daar iets mee te doen. En ik wilde dus dat mijn goede doel iets te maken had met Alzheimer's en met kunst. En dat was het programma Blijft Je Bij.
0: Wauw. Hey, Museum Beelden aan Zee. Jullie hebben. Hoe is die samenwerking ontstaan? En hoe reageerde jij in de eerste instantie toen je hoorde dat dit bij jullie zou komen?
4: Ja, Tessa heeft ons benaderd. En die gaf inderdaad aan dat ze met dat idee zat en dat ze dat ging organiseren. Was nog heel spannend, want het was echt 1,5 jaar geleden, geloof ik, dat we daarmee begonnen.
2: Ja.
4: En natuurlijk heel mooi om te horen dat wij het doel waren. Dus wij waren heel enthousiast, maar het was ook nog even afwachten hoe het zich verder ging ontwikkelen. Maar ja, ik moet zeggen dat het echt een heel mooi project is geweest. Ik ben ook bij de opening geweest. Ik heb alle kaarten gezien. Supermooie kaarten. En wij zijn er echt ontzettend blij mee.
0: Ja, want hoe past dit voor wat jou betreft binnen jullie museum? En hebben jullie ook mooie, want jij bent hoofd educatie. Hebben jullie ook iets moois educatiefs kunnen doen?
4: Ja, wij hebben dus, wij zijn het museum van moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Dus je kunt bij ons vooral heel veel mooie beeldhouwkunst zien. En wij proberen voor heel breed publiek dat ook te kunnen tonen. Want wij willen dat iedereen kan genieten van die beeldhouwkunst samen of apart. Maar ja, je hebt natuurlijk een hele brede doelgroep. En we hebben dus speciale programma's die we hebben ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Waaronder Blijft Je Bij. Dus dat is speciaal voor de mensen met Alzheimer, maar ook met andere vormen van dementie en hun families. Dus het is heel mooi om dat nu ook verder te kunnen ontwikkelen, maar ook verder uit te dragen, meer bekendheid aan te kunnen geven en het ook toegankelijk te houden. Dus ik denk dat het heel fijn is dat dat project van de Postcard Art Exhibit is geweest. Want wij kunnen nu dus meer mensen kennis laten maken met de kunst en ervan genieten en dan ook samen ervan genieten. Dus dat is heel mooi.
0: Ja, Postcard Art Exhibition. Ja, het gaat om die ansichtkaarten. En dat is toch een beetje nostalgisch. Mm-hmm. Want hoeveel kaarten heb ik wel niet verzonden in mijn leven. Maar tegenwoordig, dan doe ik dat niet meer zo heel veel. Dus die postcard, dat is meteen iets toch wel van, vroeger stuurde ik wekelijks wel een kaartje voor een verjaardag of voor dit of dat. Tegenwoordig stuur ik een appje en that's it. Ja, eigenlijk niks aan. Een postcard roept meteen ook ja, herinneringen op, nostalgie, toch?
2: Nou is het wel zo dat de Postcard Art Exhibit heet zo omdat het formaat van de kunstwerk...
0: Ja, het is een ansichtkaartje.
2: Een ansichtkaart is, maar het zijn echt authentieke werkjes in mensen hun eigen stijl die ze op dat formaat hebben opgestuurd. Dus daar komt de naam vandaan. Maar het waren dus niet echt postcards.
0: Nee, dat klopt.
2: Het formaat van de kaarten. Maar we hadden er 1005 hangen in het C-Lab op Scheveningen.
0: Wauw, 1005!
2: Ja, we hadden een record aantal kaarten, een record aantal inschrijvingen. Nou zijn er natuurlijk altijd mensen die dan vergeten om het op te sturen of de deadline voor de catalogus hadden gemist en daarna dachten van, nou oké, dan doe ik niet zo heel hard meer mijn best. Maar het was echt een fantastisch aantal kaarten en er zaten echt hele mooie werkjes tussen.
0: Oh, ik ben zo benieuwd wat er allemaal tussen zat. Dat ga je me strakjes hopelijk vertellen. Maar eerst, want daar ben ik ook nog wel heel even kort benieuwd naar. Jij bent natuurlijk zelf kunstenares. Hoe is het om op eigenlijk een piepklein formaat... zeker, je hebt heel veel kunstenaars die schilderen op grote doeken... en dan moet je ineens op een ansichtkaartformaat gaan tekenen, schilderen. Dat kon natuurlijk allemaal. Ja, hoe was dat? Ja,
2: als je normaal gesproken groter werkt, dan is het best even aanpassen om dat op een klein formaat te doen. Maar als je kunst maakt, dan maakt het je eigenlijk niet uit of je dat op een A4'tje doet, op een stukje klappapier of op een doek. Dat, weet je, als je iets moois maakt, dan kan je dat ook op klein formaat.
0: Ja, het is wel even anders denken, lijkt mij.
2: Het is anders denken, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat voor werken er allemaal zijn binnengekomen. Dat hoor ik strakjes van jullie. Eerst Haagse muziek, Fanstar, maar daarvoor nog Mika.

0: Ja, Haagse muziek hier. Je hoort het natuurlijk op Den Haag FM. Venster tot het schip vergaat.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, naar Haags Bakkie luister je. Tot 12 uur ben ik bij je. Nog een half uurtje kan ik kletsen met de twee dames. Carlien van Educatie van het Museum Beelden aan Zee. En Tessa natuurlijk, de curator van de Postcard Art Exhibition. Waar we het over hebben. Ja, ik was heel benieuwd. Ik draaide net natuurlijk Haagse muziek. Hoeveel Haagse inzendingen waren er? Of überhaupt waren er inzendingen?
2: Er waren veel Haagse inzendingen.
0: Yay!
2: Van mensen op Scheveningen die ik persoonlijk ken. En mensen van Rijswijk, van Delft, van ja, de omgeving, de Haaglanden eigenlijk. Er zaten echt veel kunstenaars tussen.
0: Ah, fantastisch. We waren goed vertegenwoordigd in onze eigen stad. Ja, heel goed. Heb je zelf, ja, want je was curator, maar heb je zelf ook iets van jezelf uitgekozen?
2: Zeker. Ik stuur al 13 jaar een kaart in. Zo ken ik ook de Postcard Art Exhibit. En ik had ook een werkje gemaakt, ja.
0: Ja, want laten we daar even bij beginnen. Want hoe ken je het? En ja, mensen die nu luisteren en het artikel op onze website nog niet hebben gelezen en niet zijn geweest, noem maar op. Ja, want wat is het precies voor expositie? Want het bestaat al langer en het is op heel veel plekken al geweest, hè?
2: Ja, dit was een jubileum dit jaar. 15 jaar hebben ze al de Postcard Art Exhibit georganiseerd. Het is begonnen door David Sandham. Een Noors-Zweedse kunstenaar die in zijn stadje voor de bibliotheek daar een tentoonstelling organiseerde. En Twitter was toen net in opkomst. En hij heeft toen een oproep gedaan op Twitter. En daar kreeg hij, omdat hij veel mensen online kende die kunst maakten, kreeg hij heel veel kaarten van. En hij heeft daar de kinderafdeling van de bibliotheek toen mee kunnen helpen. En hij heeft het daarna nog een keertje gedaan. En de derde keer was er iemand in zijn online community die zei van, wat als ik dit jaar in Los Angeles ga organiseren. En dat is de eerste keer dat ik heb meegedaan. En dat ging toen naar een plek waar jonge kinderen in achterstandswijken van Los Angeles gratis danslessen, tekenlessen, dramalessen konden volgen. Dus zo ben ik er via Twitter eigenlijk opgekomen. En ik ben toen in 2019 zelf een keertje ook naar een opening in Edinburgh geweest.
0: Wauw. Hey, dus eigenlijk een hele internationale expositie.
2: Ja. En inmiddels hebben ze het, want voorheen heette het de Twitter Art Exhibit. En dat hebben ze toen Twitter X werd, hebben ze dat omgegooid naar de Postcard Art Exhibit. En ik denk ook wel dat dat een betere naam is.
0: Ja, meer passend natuurlijk. Meer passend. Ja.
2: Dus ja, zelf doe ik al 13 jaar mee.
0: Fantastisch. Kende jij het al?
3: Nee, ik had er eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Maar ik vind het inderdaad een heel mooi initiatief. Omdat het zo, ja, verbondenheid tussen heel de wereld eigenlijk. Ja. Er waren volgens mij dus 52 landen in totaal die hadden ingestuurd. Dus dat er zoveel mensen zich inzetten voor één mooi lokaal doel. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja. Ja. Ja, en dan internationale stad van recht en vrede aan zee. En dan in Beelden aan Zee. Ja, perfect eigenlijk dan, denk ik, toch?
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie passende...
2: Ja, paste helemaal.
3: Ja.
0: Hey, en hoe heb je het in Den Haag gekregen? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hebben zij jou benaderd? Heb jij hun benaderd? Hoe is dat gegaan?
2: Omdat ik al 13 jaar zelf meedeed en in Edinburgh ben geweest, had ik daar ook David leren kennen. En nadat mijn vader een jaar of 4 al in mijn atelier elke woensdag kwam om te tekenen en te schilderen. En er kwam toen weer een Postcard Art tentoonstelling aan. En daar deed ik aan mee. En toen begon er een klein beetje een ideetje in mijn achterhoofd te broeien van, nou, misschien moet ik ook eens een keertje dat naar Nederland halen en dan iets met Alzheimer en kunst doen. Dat heb ik toen nog een jaartje of 2 weggestopt. En mijn vader werd steeds slechter. En op een gegeven moment moest hij naar een tehuis. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga David een mailtje sturen en eens vragen of dat een leuk idee is. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik een soort interviewtje moeten doen met David en Carol.
0: Een soort van auditie.
2: Ja, een soort auditie en mijn plan uitgelegd. toen was ik wel nog een beetje zo van, oh, maar kan ik dat wel? En toen ben ik gaan kijken en toen heb ik in plaats van dat ze het binnen een jaar gingen organiseren, heb ik gevraagd van, nou, misschien mag ik dan anderhalf jaar hebben. Want ik vond het best wel een groot idee.
1: Ja. Meer dan 1000 postcards. Ja. Wauw.
2: Dus nou, dat was prima. En toen ben ik langzaam gaan zoeken naar een locatie en naar een goed doel. Dat had ik eigenlijk wel heel snel gevonden. En ja, toen is het balletje gaan rollen.
1: En hoe trots ben je uiteindelijk?
2: Ja, wel heel trots, want er is meer dan 17.000 euro opgehaald. En omdat ik later, dus ik heb eerst 4 kinderen opgegroeid, 17 jaar in het buitenland gewoond. En ik ben dus pas later echt professioneel kunst gaan maken. En had toch altijd een beetje het idee dat ik een soort imposter syndrome. Maar ik heb nu zo'n iets gedaan, georganiseerd. Dus ik heb wel zoiets van, nou, dat, ja, ik ben heel trots.
1: Ja, dat
2: resultaat.
1: En terecht, hè?
3: Ja, zeker. Ja, het zag er echt prachtig uit. Alleen al de expositie op zichzelf, maar ook alles goed verwerkt. De website, alles helemaal vooraf gecommuniceerd op social media. Kwam het overal terug. Dus, nou ja, en dan een heel mooi bedrag opgehaald. Allemaal dankzij Tessa.
1: Ja, Tessa. Ja. Ik weet niet, leeft je vader nog?
2: Hij leeft nog wel, maar hij
1: heeft hij
2: al,
1: nog iets kunnen meekrijgen van de expositie?
2: Nee. Dat nu als ik kom, ik ga dan nu in plaats van dat hij naar mij komt, ga ik elke woensdag naar Feyenaard in Noord-Brabant. Maar als ik op het moment dat ik de deur uit ben, dan weet hij al niet meer dat ik geweest ben. En nee. Dus ik ben nog wel steeds elke woensdag met hem aan het kleuren. Maar dat is ook echt nu in kleurboekjes met stiften. En dat maakt hem heel rustig. Dus sowieso weet ik dat kunst maken of creatief bezig zijn heel goed is voor mensen en hun brein. Ook kijken naar kunst schijnt een verandering in je brein teweeg te brengen die gewoon heel gezond is voor je. Dus ik ben alleen maar een voorstander van iedereen moet gaan kijken en kunst moet veel meer op de voorgrond staan, ook in de politiek. Het moet terug op scholen, er moeten lessen gegeven worden. Het is echt heel belangrijk.
1: Ja, want dat merk je bij je vader waarschijnlijk ook. Dat als je aan het kleuren bent, dat hij inderdaad rustig wordt.
2: Ja.
1: Maar ja, het kan ook, zeker als je Alzheimer of dementie hebt, het kan je ook weer zeg maar terugbrengen naar je jeugd. Waar je vaak toch meer herinneringen aan hebt dan de wat vroegere herinneringen.
2: En dus, er zijn ook van die filmpjes over mensen met dementie. Bijvoorbeeld muziek is ook iets wat echt heel erg bepaalde dingen.
1: Geuren en smaken. Ja.
2: Dus alle vormen van kunst, muziek, dans, schrijven. Zelfs de kleine doodles die je maakt aan de telefoon. Dat is echt allemaal heel erg belangrijk.
1: Ja, mooi. Ja, ik was laatst bij in museum. In Parijs in ieder geval. En daar was Matisse. En die maakt ook van die doodles. En die schreef ook, was in een interview, hoe goed dat is voor je brein inderdaad. Ja. Dus,
2: en er wordt nu steeds meer onderzoek gedaan, ook in de neurowetenschappen. Dat kunst maken, ermee bezig zijn, dat gewoon echt heel gezond is.
1: Nou, en ben je niet heel kunstig ingesteld, dan kan je ook kijken natuurlijk. Dus dat is ook een goede tip. We gaan het zo meteen nog hebben over de mooie werken. Jij hebt zelfs iets gekocht, hè?
2: Klopt.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd wat dat dan is. Maar eerst, daar komt-ie. We kregen een verzoekje. Ik ga hem draaien. Ring My Bell van Anita Ward. Een gouden ouwe.
2: Ja, een gouden ouwe uit mijn tijd.
1: Ja, we gaan hem draaien. Want ja, het zat heel de dag in haar hoofd, zei ze. Dus bij deze, ik ga hem draaien. Wil je nou ook iets melden? Of heb je ook een verzoekje? Een muziekverzoekje? 070-307-8899. Deze is voor Natasha. Ring My Bell van Anita Ward.

0: Ja, een speciaal verzoekje. Dat kan gewoon, hè, hier bij Den Haag FM. Ik draai het voor je. Ring my bell, Anita Ward. Ik draai hem speciaal voor Natasha. Heb je nou een verzoekje of wil je iets leuks melden? Dat kan. 070-307-8899 is het nummer waar je dan naartoe kan appen. Ja, en ik praat nog steeds met Carlien en met Tessa natuurlijk over de art, de Postcard Art Exhibition die in juni hier was. En ja, waarom kom ik er nu dan mee? Nou, omdat afgelopen week het bedrag bekend werd gemaakt en van de niet verkochte kaarten, ja, die heb jij gekregen, hè Tessa?
1: Ja, dus alle kaarten kwamen bij mij binnen en er zijn er dan allemaal die binnenkwamen op tijd, die zijn geëxposeerd in C-Lab. Dat waren er 1005. En daarvan zijn er 400... veel, bijna 500 zijn er verkocht.
0: Ja, ongeveer de helft is verkocht. Wauw.
1: En de kaarten die overgebleven zijn, die zijn dus eigenlijk nu eigendom van Museum Beelden aan Zee. En die kunnen die of verder verkopen of daar iets anders mee doen wat het programma ten goede komt.
0: Hebben jullie daar al een bestemming voor of hebben jullie al een idee wat jullie gaan doen?
2: Ja, wij dachten ook gewoon in onze museumwinkel om daar een mooi plekje te zoeken met ook uitleg over het project en de Postcard Art Exhibit en ze dan nog te verkopen.
0: Ja, dat is wel mooi.
2: Kunnen we dan nog steeds een beetje op...
0: Ja, want hoe lang was de expositie te zien?
1: Dat was een weekend.
0: Ja, dus dat is eigenlijk superkort.
1: Dat was superkort, ja.
0: Want ik wilde, toen ik dit hoorde, dacht ik geweldig. Nou, mijn tante die had ook geëxposeerd. Dus ik dacht, ja, ik ga bijna altijd kijken als zij ergens hangt. Ja. Ik was in het buitenland. Dus ik kon er dat weekend niet bij zijn. Dus er zijn vast mensen zoals ik die eigenlijk nog super geïnteresseerd waren en het nog willen terugzien. Ja, ja. Toch?
1: Ja, er is een heel leuk filmpje gemaakt door mijn zoon met een soort aftermovie van de opening. Dus dat kun je bekijken. Er zijn ook foto's gemaakt. Postcard Art Exhibit op Instagram heeft een account. En daar kun je nog heel veel van de...
0: Toch een beetje nagenieten.
1: En nagenieten, inderdaad. En... ja, anders dan stel ik voor, ga naar Museum Beelden aan Zee en kijk in de museumwinkel. En kijk of er daar nog eentje tussen zit die je heel mooi vindt.
0: Hey, heb jij zelf ook iets gekocht? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik heb op een gegeven moment, terwijl ik de kaart aan het openmaken was... en dat was een van de leukste aspecten van het hele project... dat ik natuurlijk ontzettend veel post kreeg ineens.
0: Oh, en al die kaarten, zo spannend eigenlijk. Iedere keer een kerstcadeautje of zo wat je uitpakt.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: En ik had er eentje en toen maakte ik hem open en ik zag meteen de voorkant. En toen dacht ik van, dat lijkt wel een Michael Shemshoek. En toen draaide ik hem om. En toen was het ook.
0: Nee, joh!
1: En dat is een Amerikaanse kunstenaar die zijn werken echt voor meer dan 20.000 euro verkoopt. Nou zijn die dan ook wel 3 bij 4 meter.
0: Ja, maar toch!
1: Maar
0: jij hebt een echte.
1: Zag, toen dacht ik van,
0: deze is voorbij.
1: Ja, dus die heb ik gekocht. En ik heb nog 3 andere kaarten gekocht. En die gaan in een lijstje. En die krijgen een mooi plekje in mijn huis.
0: Ja, dit is wel een hele mooie herinnering natuurlijk aan een prachtige expositie die jij hebt gecureerd. Was dit de eerste keer dat je zoiets hebt gedaan?
1: Dat ik zo'n groot project heb
0: gedaan.
1: Ja. Ik heb wel meerdere tentoonstellingen georganiseerd en gecureerd ook. Maar dit was de eerste keer dat het echt zo'n groot project was.
0: Ja, en dan ook nog met zoveel inzendingen uit zoveel verschillende landen. Dat is echt wel heel bijzonder.
1: Ja, nou, er waren ook wel momentjes dat ik dacht van, oh mijn god,
0: waar ben ik aan begonnen?
1: Ja, krijg ik dit wel voor mekaar en wordt het wel, want ik vind het heel belangrijk dat mensen ook die het voor hun lol doen en iets hebben ingezonden, dat iedereen wel met respect daar hangt en mooi tentoongesteld wordt. Dus, en dat is me gelukt. Dus dat vind ik eigenlijk nog het allerfijnste.
0: Ja, wat jij hebt ook iets gekocht, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb een hele mooie kaart met een elsje erop gekocht. Maar ik had een paar andere ook als favoriet. Dus ik heb gekeken wat haalbaar was. Want het was zo dat er kwam een moment tijdens de opening dat iedereen een kaart mocht gaan kopen. Dus het was ook nog even spannend of jouw favoriet nog beschikbaar was.
0: Ja, want vertel, hoe ging dat dan? Want ik bedoel, ja, als ik dan iets op het oog heb... Ja, jij had eerst de keus eigenlijk, Tessa. Ja, beetje vals wel, hoor. Maar hoe ging dat in zijn werk? En hoe kon je het kopen? Was het een soort, ik zie een hele veiling vormen. Maar, want hoe gaat dat dan ook qua bedrag? Want...
1: Nou, er was van tevoren kon je kaarten kopen. Dus er waren VIP-kaarten te kopen. En dan legde je eigenlijk van tevoren al vast om 4 kaarten te kopen.
0: Ah.
1: En dat was tussen 1 en 2 uur. En dat was net voordat de officiële opening was. Dus de mensen die VIP-kaarten hadden gekocht... die kregen een kaartje met stickertjes. En
0: die hadden dan eerste keus. Dan... Tenminste, tweede keus. Dus,
1: ja, nou ja, er waren
0: eerste keus,
1: heel veel
0: ja.
1: mensen die VIP-kaarten hadden gekocht. Dus en nadat de opening was geweest en Carleen een mooie speech had gegeven... en de burgemeester was er, die heeft ook gespeeched. David Sandham, die had een speech gegeven. En daarna... is de hele groep die is gaan kijken en gaan kopen. Dus dat was wel heel gaaf.
0: Ja, ja en dan zoveel geld opgehaald. Wauw.
1: Ja. Ja, dat was heel bijzonder. En ik ben blij dat het zoveel geld heeft opgeleverd... en dat het museum daar echt iets mee kan doen.
0: Ja. Hey, meer dan 1000 kaarten.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat dan... tot een
1: levert en dat het museum daar echt iets mee kan doen.
0: Ja. Hey, meer dan 1000 kaarten.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat dan tot een mooie tentoonstelling brengen?

0: zoals ik ze wilde hebben. En zij heeft ze dan daarna vastgemaakt. En dan mijn werk is abstract. Dus ik ben heel erg gewend om naar kleurvlakken te kijken in plaats van afbeeldingen.
1: Ah.
0: En dan merk je dat dat met dit soort werk heel goed is. Want dan word je niet afgeleid door de afbeelding. Maar ga je echt gewoon kijken van nou, hoe past...
1: Dus je hebt op kleur, zeg maar, uitgekozen.
0: Ik heb heel veel op kleur, ook op vlakvormen gekeken. En gezorgd dat er op elk bord eigenlijk een mix was van abstract, van nagetekende katten, vogels. Er waren heel veel vogels dit jaar. En ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Wat trok jou aan de L?
2: Nou, ik vond hem ten eerste gewoon heel mooi uitgewerkt. En ik keek een beetje naar beneden. En ik vind een uiltje vaak gewoon heel mooi. Qua symboliek ook voor de wijsheid. En voor dat was een beetje in de sneeuw. Dus het was een beetje mysterieus. Dus dat vond ik zelf heel aantrekkelijk.
0: Ja.
2: En veel hadden volgens mij ook wel echt het thema een beetje van Alzheimer of dementie. Ja. Dus daar ging het dan ook soms over. Dus dat was wel heel mooi om dat ook allemaal te zien. Ja. Op verschillende manieren dat dat terugkwam in al die werkjes. Maar er waren heel veel andere mooie werken. Ik heb heel veel rondjes gelopen en ik zag elke keer ook weer andere werken die ik heel aantrekkelijk vond.
1: Keuzestress.
2: Ja, dus ik ben heel blij met mijn werkje. Die hangt nu heel mooi ingelijst in mijn huiskamer. Ja. Dus ze heeft een mooi plekje gekregen.
1: Welke andere drie werken had jij nog aangeschaft? Tot slot, daar ben ik ook nog wel benieuwd
0: naar. Ik heb één collagewerkje van een bevriende kunstenares ook uit Amerika gekocht. En ik heb nog een andere Amerikaanse abstracte kunstenaar gekocht. En nou ben ik ineens... mijn hoofd wordt blank.
1: Ah, sorry. Hey, maar, maar als ik dat zo hoor... want jouw kunstwerk, van uit welk land kwam dat?
2: Uit Canada, geloof ik. Want daar kwamen ook...
1: Super internationaal.
0: Ja, dat... veel uit Canada, ja.
2: En ik heb ook nog even opgezocht, want diegene heeft ook een website. Dus die maakt inderdaad ook hele mooie kunst. Dus ik dacht, dat is wel echt heel tof om echt eigenlijk een heel uniek klein kunstwerkje te hebben. Het was een bedrag van €40, wat is naar een heel mooi doel gaat, maar eigenlijk in verhouding natuurlijk super goedkoop voor zo'n mooi uniek werkje.
1: Ja.
2: En dan helemaal, passend bij de rest.
1: Dus alle kunstenaars die maken iets en die doneren het dan eigenlijk aan de expositie. Precies. En dan vervolgens wordt het verkocht en gaat het naar een goed doel.
0: Precies. Ja.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk, dat is dan de laatste vraag, waarom is het zo belangrijk dat het gekoppeld is aan een goed doel? Want dat, zo is het ook ontstaan natuurlijk.
0: Waarom het belangrijk is om het gekoppeld... Ja, ik...
1: Jij kent het niet anders.
0: Nee, dit is een project wat ik niet anders ken dan dit. Dus ik doe zelf al 13 jaar mee. En ik vind het gewoon... Normaal gesproken word je als kunstenaar veel gevraagd om van... Nou, als jij dit voor mij... dan krijg je exposure. En dan weet je, ik heb geen geld, ik heb geen budget. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, als je zo'n klein kunstwerkje... dat kost niet zo heel veel tijd om dat te maken. En als je daar iets goeds mee kan doen, dan vind ik dat... het is mooi dat de keuze dan bij de kunstenaar zelf ligt. Van nou, hier wil ik aan meedoen en dit stuur ik in. En het is ook een soort teruggeven aan de gemeenschap, denk ik.
1: Ja, en super mooi dat jij hier al zo lang aan meedoet. Dat je het nu hebt gecureerd. En dat je voor een super goed doel daar geld voor op hebt gehaald.
0: Ja.
1: Dames, dank jullie wel. En als je nog iets wil kopen van de overgebleven kunstwerken. En ja, het is de helft. En dat is nog super mooi volgens mij. Want ja, daar was heel veel keus. Dan kan je terecht bij Beelden aan Zee. En dan in de... museumwinkel komt een speciaal hoekje waar je dan terecht kan. En natuurlijk op de Instagram van...
0: En de website van de Postcard Art Exhibit. Daar staan ook alle kaarten nog te zien.
1: Carlien van Beelden aan Zee en Tessa, de curator natuurlijk van deze prachtige expositie en kunstenaar zelf. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Ja, en nu nog heel eventjes Haagsbakkie met mij, Chicky Traxel. Het is al bijna 12 uur, dus ik kan nog één nummer voor jullie draaien. En dan is alweer het nieuws van 12 uur aan de beurt. Ik kijk even achterom naar buiten. Oh, het is alweer lekker druk. Iedereen, veel mensen zijn natuurlijk lekker vrij en kunnen lekker de stad in. Ik ga ook zo even de stad in en daarna richting toch wel het strand hoor, lieve mensen. Ik wil jullie een hele mooie maandag wensen. Leuk dat jullie luisterden. Morgen ben ik er natuurlijk weer vanaf 10 uur hier op deze plek in de bibliotheek live met Haagsbakkie. Mooie maandag, lieve mensen.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet het voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek willen beschermen. Vooral kinderen schrikken daarvan, volgens de bewoners. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is voor meeuwen en dat de overlast meestal verdwijnt zodra de jonge meeuwen zelf kunnen vliegen. Het kan wel tot 8 weken duren voordat ze de vleugels uitslaan. En vanaf vandaag geldt in het hele land het nationale hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of late avond te doen. Het weer, nou ja, het was wel een frisse ochtend. 13 graden was het maar. Maar in de loop van de dag, je hoort het net al, 32 graden zou het zomaar kunnen worden met veel zon. Hier en daar wel kans op een kleine stapelwolk. Het blijft droog, dat allemaal met een noordoostelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal, maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor onze provincie code geel afgegeven. Vanaf woensdag dan lijkt de temperatuur weer te dalen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het misschien dus wel 32 graden met veel zon. Misschien nog een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog, staat een noordoostelijke wind. Het wordt ongeveer 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor onze provincie code geel afgegeven. Vanaf woensdag dan lijkt de temperatuur weer te dalen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het misschien dus wel 32 graden met veel zon. Misschien nog een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog, staat een noordoostelijke wind. Dat wordt ongeveer 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien en om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. En vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor onze provincie code geel afgegeven. Vanaf woensdag dan lijkt de temperatuur weer te dalen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het misschien dus wel 32 graden met veel zon. Misschien nog een enkele kleine stapelwolk. Blijft droog, staat een noordoostelijke wind. Dat wordt ongeveer 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: wie ben je?
1: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielle is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:45 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer. Droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon. Later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden. Vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Sound van de zomer. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:45 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:45 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog wat weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Thunder van Imagine Dragons en daarvoor Messi van Lola Jong hoorde je. Een hele goede avond en wat goed dat je erbij bent bij de Hofstad Huiskamer. De grootste, gezelligste en meest veranderlijke huiskamer van Den Haag en omstreken. Er staat weer van alles op het menu vanavond. Interessant nieuws, onzinnige feitjes en natuurlijk fantastische muziek. Roken is niet toegestaan in de Hofstad Huiskamer. Dat mag in de tuin vanwege het brandgevaar. Wie zich geen zorgen maakt over brandveiligheid is Ellie Goulding. Hier is haar nummer Burn op Den Haag FM.

Kryptonite van Three Doors Down en daarvoor American Girls van Harry Styles hier op Den Haag FM. Wat voor leuke dingen heeft Den Haag eigenlijk deze week in petto? De agenda ligt in ieder geval altijd open in de Hofstadhuiskamer. Zo is er in de maand augustus elke maandagavond Comedy Night in de Occasies. Tussen 7 en 10 zie je hier de grappigste comedians voorbij komen. Dan zul je helaas wel de Hofstadhuiskamer moeten terugluisteren, maar dat is geen probleem natuurlijk. Dat kan gewoon op de website van Den Haag FM. Let wel, de shows in Occasies zijn in het Engels. Voor de autofans onder ons, in het Lauwman Museum zijn deze maand 9 bijzondere auto's te zien tijdens de Beast of Bugatti tentoonstelling. Het is ook wel echt een naam voor een autotentoonstelling, moet ik zeggen. Deze wagens hebben allemaal de iconische 8 liter W16 motor. Als je niet weet wat het is, maakt niet uit. Ik zal het voor deze keer niet helemaal gaan uitleggen. Maar naast deze interne krachtpasser zien ze er ook nog eens fantastisch mooi uit. En dit weekend is ook het wijnfestijn op het Lange Verhout. Als je meer over wijn wilt leren of gewoon houdt van lekkere wijn drinken, is dit dé plek voor jou. Van vrijdag tot en met zondag kun je uit alle windstreken wijn proeven en kijken welke het beste bij jou past. Ik ga in ieder geval vrijdag even heel veel proeven, zoals we dat dan netjes noemen. En daarna natuurlijk dansen bij de DJ-bus. Ja, ik hoop wel echt dat ze daar Magnetic van de Bouwstad draaien. Dat vind ik echt een lekkere plaat. Laat ik het anders alvast hier even doen. Hier is Magnetic.

Good to be van Mark Ember hoorde je hier op Den Haag FM. Ja, en nu een van de grootste mannen uit de R&B-scene. Niet in lengte, de beste man is slechts 1,72 meter, maar zeker wel in statuur. Hij bracht op 15-jarige leeftijd zijn eerste album al uit. Daar stond dit nummer nog niet op. Dit nummer stond namelijk op zijn derde album, Confessions, waarmee hij in één klap wereldberoemd werd. Het nummer was dé hit van 2004 en werd platgedraaid in elke club op de wereld. Het nummer werd bijna niet uitgebracht omdat het te veel zou lijken op Freakalique van P.T. Pablo. Gelukkig is het de eerste single van het album dat op nummer 1 stond in de hitlijsten. Van het album zijn in totaal 3 nummers op de hoogste plaats gekomen. Maar deze is misschien wel het meest dansbaar. Dus schuif je meubels opzij, zet je auto even langs de kant of sta op van je strandhanddoek en zet je volume op 110 voor een van de grootste bangers ooit gemaakt. Yeah, van Usher. Peace out.

0: Somebody else. Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin hier op Den Haag FM.
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Ja, je hoort het goed. Plaatje voor mijn maatje. Elke week kun jij een nummer insturen voor je maatje via de Instagram van de Hofstad Huiskamer. Of met een mailtje naar willem@denhaagfm.nl. Het nummer met het leukste of mooiste verhaal draai ik hier op Den Haag FM voor jou en je maatje. Je maatje kan natuurlijk ook je vader, moeder, neef, achterkleinzoon of de cavia van het overbuurmeisje dat verhuisde toen je 6 was en je daarna nooit meer hebt gesproken zijn. Deze week is het plaatje voor mijn maatje echter voor mijn eigen maatje. Mijn moeder is vandaag namelijk 70 jaren jong geworden. En voor deze bijzondere gelegenheid wil ik graag een nummer voor haar draaien. Mijn moeder en ik zongen vroeger namelijk nog wel eens samen thuis. De artiest die wij allebei het beste konden meezingen was Frank Sinatra. En van hem zongen we vaak Love's Been Good To Me. Deze hoor je nu op Den Haag FM voor mijn jarige moeder. Gefeliciteerd, man.

Je hoorde Survive van Louis Capaldi en daarvoor Mr. Sexo Beat van Alexandra Stan hier op Den Haag FM. Ben jij wel eens een keertje aan de praat geraakt met een vreemde in een café die wel hele grote praatjes had? Sommige dingen zijn te onwaarschijnlijk om te geloven. Dat zullen de mensen die in 1956 op Manhattan aan de bar zaten met Thomas Fitzpatrick ook wel gedacht hebben. Deze dronken Thomas beweerde namelijk dat hij voor de deur van het café een vliegtuig kon landen. Dat wilden zijn barmaten wel eens zien en ze sloten een weddenschap. 15 minuten later landde de dronken Thomas een klein propellervliegtuigje midden op straat in Manhattan. Thomas was namelijk een oud marinier en piloot en stal het vliegtuigje van een nabijgelegen vliegveld. Het grapje kostte hem uiteindelijk maar een boete van $100... omdat de eigenaar van het vliegtuig de grap wel kon waarderen en geen aangifte deed. Toen hij dit verhaal 2 jaar later in een andere bar op Manhattan vertelde, geloofde de barman daar geen beschuit stuit van. Waarop Thomas wederom een klein vliegtuigje stal en deze voor de bar parkeerde. De eigenaar van dit vliegtuigje vond dat minder grappig en daarom heeft Thomas 6 maanden cel gekregen. Maar heer eerlijk, ik zou het deze celstraf wel waard vinden. Dus de volgende keer dat je een willekeurig persoon aan de bar vindt die een grote praatjes heeft, sluit dan een weddenschap en misschien gebeuren de meest bijzondere dingen. Hoewel een vliegtuig landen in de oude Molstraat me wel erg gevaarlijk lijkt. En we willen geen doden hebben. Daarover gesproken, hier is Drop Dead van Olivia Rodrigo.

0: John Mayer met Perfectly Lonely. En daarmee is het eerste uur van de Hofstad Huiskamer alweer voorbij. Maar niet getreurd, we hebben nog een volledig uur te gaan. Een uur in het teken van muziek met nieuws, feitjes, plaatjes en natuurlijk de undercover van deze week. Hij werkt dit keer, hij staat al klaar. Dit uur sluiten we af met wat Haagse muziek. Hier is Culture Vultures van Jack Faded op Den Haag FM.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer. Droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon. Later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden. Vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: De

Purple Disco Machine met Dopamine en Marshmallow and Jelly Roll met Holy Water. En ik hoop dat je ook iets te drinken hebt gepakt. Het is namelijk warm vandaag en we moeten goed hydrateren. Zeker met die plaatjes van net. Zullen we het dan anders even wat rustiger aandoen? Wat dacht je van een wat zachter, liever nummer? Goed idee? Nou, vooruit. Voor jou dan. Risk It All van Bruno Mars hier in de Hofstad Huiskamer. MUZIEK

Die Die van Shakira en Burna Boy. En daarvoor Geronimo van Shepard. Er is weer nieuws uit de muziekwereld. Ariana Grande stapt uit de schijnwerpers zodra haar Eternal Sunshine Tour voorbij is. Dit zal tijdelijk zijn, maar de zangeres kreeg de afgelopen tijd veel kritiek op haar lichaam. Ze zou namelijk te mager zijn geworden. Ze zal hierom ook niet meer te zien zijn in de musical Sunday in the Park with George, waar ze in zou spelen. De organisatie achter de musical bevestigt dit en begrijpt en steunt Grande volledig. En dat zouden wij ook moeten doen. Ook wereldberoemde mensen zijn gewoon mensen met gevoelens. Vergeet dat niet, hè? En het is makkelijk om van achter een schermpje kritiek te hebben. Maar mocht je zulke reacties willen geven, kijk dan altijd eerst even naar jezelf. Laten we samen de wereld gezelliger maken. En een dikke vinger voor iedereen die daar niet aan mee wil werken. Daar past het volgende nummer ook wel bij. You Had Me van Joss Stone, hier op Den Haag FM.

Thing I Love van Max en Andy Grammer hoorde je op Den Haag FM. Het volgende nummer ken je waarschijnlijk, maar dit wist je er niet over. Het album Some Nights van Fun is vernoemd naar een nummer op het album. Oké, dat wist je misschien wel, maar waar haalden ze de inspiratie uit voor het nummer? Leadzanger Nate Ross haalde inspiratie bij Kanye West. Ross was veel aan het luisteren naar het album My Beautiful Dark Twisted Fantasy van de rapper die nu bekend staat als Ye. Het is een album dat ik zeker kan aanraden. Er staat alleen maar goede nummers op. En het was de eerste keer dat Nicki Minaj voor het grote publiek te horen was. De band was zo in de ban van dit album dat ze de co-producer Jeff Basker hebben gevraagd om hun album Some Nights te produceren. En de titelsong van dat album hoor je nu hier op Den Haag FM. Some Nights van Fun. Some Nights.

0: se salavi, baby.
1: My oh my van Criss Cross Amsterdam hoorde je op Den Haag FM. Gekke combinatie, maar dat is goed. Dan is het weer tijd om op onderzoek uit te gaan. Niets is wat het lijkt bij Undercover. Elke week kies ik een origineel of een cover en daar vertel ik je iets interessants over. En vandaag is dat nummer van een artiest die we net al hebben gehoord, namelijk van Shakira. En haar nummer is Loca. En je gelooft het niet, maar het nummer is een cover. Het nummer is een combinatie van de genres Latin pop en het in Nederland wat onbekende merengue. En ja, dit muziekgenre is vernoemd naar het zoete gebakje merengue. Het origineel van Loca heet Loca con su tigre en is van de Dominicaanse zanger El Cata. In de Spaanse versie van Shakira is hij ook te horen en in de Engelse versie hoor je de Britse grime rapper Dizzy Rascal. Maar hier in de Hofstad Huiskamer hoor jij waarschijnlijk voor het eerst het origineel. Hier is Loca con su tigre van El Cata.

0: demasiada rabia. No hay tu tía, familia. El B Music, toda la vaina.
1: De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Tipsy van Shaboozy en daarvoor California Girls van Katy Perry. Dan is het nu weer tijd voor een feitje. Deze week zit ik persoonlijk weer helemaal in de muziek van Phil Collins. Hij werd bekend als drummer van de band Genesis en begon zijn solo carrière tegelijk met Philip Bailey van Earth, Wind & Fire met het nummer Easy Lover. Daarnaast is hij een van de weinige mensen die muziek heeft geleverd voor meerdere Disney films. In zijn geval waren dit Tarzan en Brother Bear. Beide soundtracks fantastisch. Maar het feitje van vandaag gaat over die eerste film. Het is namelijk voor het eerst dat er aan een artiest werd gevraagd om de muziek van de film in meerdere talen te zingen. Het was voor Phil Collins de eerste keer dat hij in een andere taal zong en hij mocht het gelijk in 5 verschillende talen doen. In zijn eigen Engels, maar ook het Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Zonder een woord van die talen te spreken heeft hij ze ingezongen en hij geeft zelf aan dat het een van de leukste projecten is die hij ooit heeft gedaan. Ze zijn allemaal online te vinden, dus maak daar vooral gebruik van. Helaas geen Tarzan vandaag op Den Haag FM. Sorry, I'm here for someone else van Benson Boone.

om nog een plaatje voor mijn maatje door te geven via de Instagram van de Hofstad Huiskamer of met een mailtje naar willem@denhaagfm.nl. Je bent volgende week weer van harte uitgenodigd tussen 10 en 12 avonds op je maandagavond. Ik kan in ieder geval niet wachten. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. En hier is dan nog My Body Isn't Ready van Somber.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

Reggae. Radio Tonka, vanavond een speciale uitzending. Namelijk twee DJ's, de gast Willem Driebergen, wel bekend van Ska Delight en Kingston Quartet. En Insane Sound.

Yeah, Black Roots Band of the UK War. Straks natuurlijk Willem Driebergen. Lekker met de singles draaien. En vanavond hebben we ook Insane Sound International. Het is good vibes, gezellig vanavond met een speciale uitzending. 15 augustus in Leiden. Aanstaande 15 augustus. Back to the Roots in de Leidse Lente. Kaartjes op www.colinenrico. Deze artiesten treden ook op deze bijzondere dag. Dus Back to the Roots, lekker vintage reggae music, 60s, 70s en 80s. We gaan lekker luisteren naar Culture van het album The Two Sevens Clash, Paradise, Back to the Roots Reggae, Love.

Killers. Natuurlijk afgelopen zondag op, op het Kwaku Festival samen met Javolution. Had ik een mooie optreden natuurlijk. Dat is natuurlijk hartstikke nice. We gaan lekker luisteren naar een nieuw plaatje. Dus ik luister hem voor het eerst

15 augustus, Back to the Roots Reggae. Luisterend in Leiden. Kaartjes op www.colinenrico.com/tickets. Dus straks in het tweede uurtje Willem Driebergen.

Luistert hier naar de dub version. Tristan Palmer. Nieuwe plaatje. Straks de crown prince of reggae music. Dennis Brown. A song my mama used to sing. En natuurlijk in het tweede uurtje gaan we luisteren. Gaan we lekker knallen met Willem Drieberg. En ook later nog Insane Sound International. Dus vandaag een speciale uitzending. Kan ik natuurlijk ook even lekker chillen. Yes. Dennis Brown.

Thomasen, Joe Thomasen daarvoor. King Yellow Man natuurlijk, de king van de bassen. We gaan nu luisteren naar Lee Perry en The Upsetters. Straks in het tweede uurtje Willem Driebergen. En natuurlijk InSound, Insane Sound International. Yeah, good vibes.

0: puertorico.com/tickets. Check even op internet Back to the Roots Reggae. En straks gaan we luisteren lekker de singles van Willem Driebergen, bekend van de ska band Ska Delight en het Kingston Quartet. En ook naar Insane Sound International. Wat gaan we doen vanavond, beste vriend? Een beetje dancehall of dubbies?
1: Roots Reggae.
0: Oh, nice man.
1: Toe. Dancehall.
0: Ja, nice. Always good vibes. En we hebben nog een plaatje klaarstaan. Yabby You, Babylon Afar. Ja, always good vibes. Good vibes radio. Back to the Roots Reggae. Radio Tonka, Den Haag FM.

burger van mij. Bekend van een Scotty Light. En het Kingston Quartet. Lekker duidelijk met singles zijn vibe brengen. En ik ben dankbaar dat dit ontstaat.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog wat weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.

straks. Volgende plaat is van mijn favoriete Jamaicaanse muzikanten. Monty Alexander op piano en Ernest Wendling op gitaar.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Dat waren de Paragons. En dit is van mijn favoriete producer, Lee Scratch Perry in de Black Ark. Play on, Mr. Music.

Black Art Studio in de 70s. Ik ga ook even een stukje zelfpromotie doen. Dit is Osaka Ska door mijn solo act Sanran Dub. Uitgebracht in Japan afgelopen jaar. Uitverkocht.

Vibes. Het was een nice set, dankbaar. Willem Driebergen. Dankjewel Willem. Top. Straks naar de reclame. Terug bij Back to the Roots en daarna Insane Sound International. Tot straks.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Briele is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Give her man a chance to nice up the dance. Murderous style. Murderous style. Don't forget the bar.
1: Zijn de dipversie. Altijd wel nice. Dat de track overloopt naar een dip. Tristan Palmer.

vindt je het nou gaaf? Back to the Roots Reggae is aanstaande 15 augustus in de Leidse Lijn. Vintage Reggae Music. Met ja, onder andere de artiesten van vanavond ook Willem Driebergen en Insane Sound International. Gaat ook een dub workshop geven. Gaan straks luisteren naar dub. Weet je. Winston Edwards.

wiecie, dwa ten Dziadzia Shaka Sound Stwak Insane Sound International Dach speciale uitzending van Back to the Roots Reggae. Het eerste uurtje begonnen met een lekkere Roots Reggae set. Gevolgd door Willem Drieberg van Ska Delight. Een bekende Ska band uit Leiden. Ik kan weer zijn vibe draaien. Straks in Sound International ook allemaal live te zien.

Colin en Rico. Dus ik hou de reggae music hoog in deze regio, zeg maar, ook wereldwijd met mijn eigen muziek.

Afgelopen zondag Kwaku Festival, waar ik Waterkant Main Stage mocht staan. Dus ja, lekker uit Den Haag gewoon. Lokaal, ben je een lokaal artiest, heb je een dubplate of maak je reggae music, is natuurlijk heel breed, heel veel, heel dynamisch. Het is van ska naar rocksteady, roots reggae, roots rock reggae, dub, dancehall, ja. Dat is natuurlijk in de jaren 70, 80 was de dancehall natuurlijk wat andere vibes. Damn.

Shaka Sound in Stocks. Insane Sound International. Back to the Roots Reggae Festival. De benieuwd naar onze event. 15 augustus. Dus vanavond deze speciale uitzending voor Back to the Roots Reggae Festival. In Leiden, 15 augustus dus. In de Leidse lente, lekker aan een nice locatie, indoor en outdoor, hebben we een mini-markt. En kun je drinken en eten. Luisteren naar vintage reggae music met DJ's, ja, artiesten, zangers, good vibes.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één.

vastrekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zijn bijna aan het einde gekomen van Back to the Roots Reggae. Radio Tonka met Insane Sound International en eerder op de avond Willem Driebergen van Ska Delight. Back to the Roots Reggae. 15 augustus Leidse Lente. www.colinrico.com/tickets. Tot volgende keer. One love. Air Jet.

Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto